0: De weg waren van Lyon naar Parijs. Vanwege technische problemen op het spoor vielen de treinen stil. In Franse media klagen passagiers over een gebrek aan water, licht en stroom. Vanochtend werden de problemen pas opgelost. De treinen kwamen rond 10:30 met bijna 13 uur vertraging aan in Parijs. Wielrenster Lorena Wiebes is kort na haar eerste zegen de Giro d'Italia Women uitgezet. De Nederlandse renster van ST Works Pro Time bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Wiebes kwam vanmiddag in de massasprint als eerste over de finish en greep ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Tijdens een controle na de etappe bleek dat haar fiets lichter was dan het minimumgewicht. Dat is 6,8 kilo. Ze werd daarop gedisqualificeerd. Het weer: in het zuiden een paar stevige onweersbuien en de rest van het land droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen regen, wolken en zon. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Drie uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In Parijs zijn honderden mensen opgepakt. Na de winst van Paris Saint-Germain in de Champions League gingen mensen de straat op in de Franse hoofdstad. Er werd brand gesticht en één agent raakte gewond. Ook op andere plekken in Frankrijk zijn mensen opgepakt na de winst van de Franse club. Grote delen van Australië hebben al weken last van een enorme muizenplaag. De dieren zorgen voor veel overlast, zo vernielen ze akkers en eten ze zaaisel op. Een boer zegt tegen Australische media dat ze per hectare zo'n 9000 muizen ziet. Er wordt over een plaag gesproken als er 800 muizen per hectare zijn. Ook scholen hebben er last van, omdat daar boeken worden aangevreten. Leraren in West-Australië hebben hun handen vol aan het opruimen van uitwerpselen. De plaag komt door de recordoogst van vorig jaar. Daardoor is er veel te eten voor de muizen. President Trump wil zelf het podium pakken op het onafhankelijkheidsfeest van de VS. Meerdere artiesten hebben afgezegd en in plaats van concerten wil Trump nu een toespraak gaan geven. De viering is op 4 juli. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de diskwalificatie van de renster. Wiebes werd kort na haar zege de Giro d'Italia Women uitgezet, want ze bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Het was lichter dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Team ST Works Pro Time plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat er door de organisatie misschien verkeerd gewogen is. Ze zeggen dat Wiebes dit seizoen meerdere keren met zo'nzelfde fiets heeft gereden en dat er toen geen problemen waren. Het weer, wolkenvelden en opklaringen wisselen elkaar af. In het zuidoosten kans op een bui, tussen een graad of 15. Overdag gaan wolken en zon elkaar afwisselen. In het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Op de A67 bij Lierop is een man overleden na een ongeluk. De politie zegt dat het slachtoffer door een auto is aangereden op de rijbaan. Het is nog niet duidelijk hoe de man op de weg terecht is gekomen. Er wordt onderzocht of hij al eerder op de weg lag of dat hij op de snelweg liep. Ook wordt er onderzoek gedaan naar de identiteit van het slachtoffer. De A67 bij Lierop is in de richting van Venlo afgesloten. In Parijs zijn honderden mensen opgepakt. Na de winst van Paris Saint-Germain in de Champions League gingen mensen de straat op in de Franse hoofdstad. Er werd brand gesticht en vernielingen aangericht. Bij de ongeregeldheden raakten 6 agenten gewond. Ook op andere plekken in Parijs, in Frankrijk moet ik zeggen, zijn mensen opgepakt na de winst van de Franse club. Muizen veroorzaken veel schade op akkers in Australië. Door de recordoogst van vorig jaar heerst er nu een enorme muizenplaag. De dieren vernielen de oogst en eten zaaisel op. En ook scholen merken het, omdat muizen hun boeken aanvreten en overal in de gebouwen uitwerpselen achterlaten. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de disqualificatie van de renster. Wiebes werd kort na haar zege de Giro Italia Women uitgezet, want ze bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Hij was lichter dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Team ST Works Pro Time plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat er door de organisatie misschien verkeerd gewogen is. Ze zeggen dat Wiebes dit seizoen meerdere keren met zo'nzelfde fiets heeft gereden en dat er toen geen problemen waren. Het weer, wolkenvelden en opklaringen wisselen elkaar af. In het zuidoosten kans op een bui, het is een graad of 15. Overdag gaan wolken en zon elkaar afwisselen. In het oosten is er dan kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Vijf uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In Parijs zijn honderden mensen opgepakt. Na de winst van Paris Saint-Germain in de Champions League gingen mensen de straat op in de Franse hoofdstad. Er werd brand gesticht en vernielingen aangericht. Bij de ongeregeldheden raakten 6 agenten gewond. Ook op andere plekken in Frankrijk zijn mensen opgepakt na de winst van de Franse club. Op de A67 bij Lierop is een man overleden na een ongeluk. De politie zegt dat het slachtoffer door een auto is aangereden op de rijbaan. Het is niet duidelijk hoe de man op de weg terecht is gekomen. Er wordt onderzocht of hij al eerder op de weg lag of dat hij over de snelweg liep. Ook wordt er onderzoek gedaan naar de identiteit van het slachtoffer. De A67 bij Lierop is in de richting van Venlo afgesloten. Muizen veroorzaken veel schade op akkers in Australië. Door de recordoogst van vorig jaar heerst er nu een enorme muizenplaag. De dieren vernielen de oogst en eten zaaisel op. Ook scholen merken het, dat muizen hun boeken aanvreten en overal in de gebouwen uitwerpselen achterlaten. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de disqualificatie van de renster. Wiebes werd kort na haar zege de Giro d'Italia Women uitgezet, want ze bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Hij was lichter dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Team ST Works Pro Time plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat er door de organisatie misschien verkeerd gewogen is. Ze zeggen dat Wiebes dit seizoen meerdere keren met zo'n fiets heeft gereden en dat er nooit een probleem was. Het weer. In Limburg en Brabant geldt code geel. Daar kan veel regen vallen in korte tijd met onweer, hagel en harde wind. In de rest van het land is het droog. Overdag gaan wolken en zon elkaar afwisselen. In het oosten is er kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Zes uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten raakten gewond. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Maar na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. Ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs werd stilgelegd, omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Ook in andere steden waren ongeregeldheden. In totaal zijn er 426 mensen opgepakt in heel Frankrijk. Opnieuw zijn er 3 mannen gedood bij een Amerikaanse aanval op een boot in de Stille Oceaan. Volgens het Amerikaanse leger was het schip betrokken bij drugsmokkel, maar bewijs daarvoor wordt niet geleverd. Eergisteren werden er ook al 3 mannen gedood bij een Amerikaanse aanval, ook op een boot in de Stille Oceaan. Een voetganger is op de A67 bij Lierop aangereden door een auto. De politie onderzoekt of de man al op de weg lag of dat hij over de snelweg liep en toen werd aangereden. De politie onderzoekt ook wie het is. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de diskwalificatie van de renster. Wiebes werd kort na haar zege de Giro d'Italia Women uitgezet. Ze bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Het was lichter dan het minimumgewicht, dat is 6,8 kilo. Team ST Works Pro Time plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat er door de organisatie misschien verkeerd gewogen is. Ze zeggen dat Wiebes dit seizoen meerdere keren met zo'nzelfde fiets heeft gereden en dat er toen geen problemen waren. Het weer in Limburg en Brabant geldt code geel. Daar kan veel regen vallen in korte tijd met onweer, hagel en harde wind. In de rest van het land is het droog. Overdag gaan wolken en zon elkaar afwisselen. In het oosten is er kans op regen en onweer. En het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk voor meer lokaal nieuws op Radio Lelystad TV, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Andere providers? Kijk op radiolelystad.nl.

0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
1: Sjaak Kruis is niet in de running voor een tweede periode als wethouder. Dat heeft hij via verklaring laten weten. Het wordt tijd voor een nieuwe generatie. Nu het formatieproces loopt, zie ik uitstekende kandidaten klaarstaan om het bestuurlijke werk voor te zetten. En dat kunnen ze heel goed zonder deze bijna 69-jarige pensionado. Kruis, in de periode voor 2022 acht jaar fractievoorzitter voor GroenLinks in de gemeenteraad, was een van de architecten van het raadsakkoord waarmee de afgelopen periode gewerkt werd. Alle 14 na de verkiezingen van 2022 vertegenwoordigde partijen in de gemeenteraad maakten via dat akkoord afspraken over tal van zaken en de toekomst van de stad. En uiteindelijk werd het ondertekend door 11 van hen. De wethouders werden aangesteld op basis van deskundigheid en niet vanwege hun politieke kleur. Een 21-jarige man uit Lelystad is woensdag aangehouden voor betrokkenheid bij een vermoedelijke steekpartij. Die gebeurde in een appartement aan de Wold 28 in zijn woonplaats. Daarbij is één persoon licht gewond geraakt, laat de politie weten. Het slachtoffer is ter plaatse gecontroleerd door ambulancepersoneel. Een bezoek aan het ziekenhuis bleek gelukkig niet nodig. Op de Zwifte Ringweg is gistermiddag rond 3 uur een fietser aangereden door een personenauto en daarbij zwaar gewond geraakt. Dat heeft de politie later die middag bekendgemaakt. Details waren nog niet direct bekend. Wel dat een traumateam en een traumahelikopter werden ingezet. Wie alsnog wil reageren op de toekomstvisie voor 2050 van de provincie, de omgevingsvisie, heeft tot en met 3 juli de tijd. Het stuk ligt ter inzage en 4 en 10 juni worden informatiebijeenkomsten gehouden. Het gaat om de laatste ronde voordat provinciale staten een besluit nemen. In de afgelopen periode hebben inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers al meegedacht. Hun ideeën zijn verwerkt in het ontwerp. Meer informatie is te vinden op de site van de provincie onder Actueel.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Zeven uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een boot in de Stille Oceaan aangevallen. Daarbij zijn 3 mannen gedood. Volgens de VS was het schip betrokken bij een drugsmokkeloperatie. Bewijs daarvoor wordt niet geleverd. Het is de tweede aanval in 2 dagen tijd. Eergisteren werden er ook 3 mannen gedood bij een aanval vanuit de lucht. De regering Trump voert sinds september geregeld aanvallen uit de boot in de Caribische Zee en de Oostelijke Stille Oceaan. Volgens Trump zijn die gericht op drugskartels. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten gewond geraakt. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. De club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. Ook werd er confrontatie met de politie gezocht. Al het busverkeer in Parijs werd stilgelegd omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Op de A67 bij Lierop is een man overleden na een ongeluk. Politie zegt dat het slachtoffer op de rijbaan is aangereden door een auto. Het is nog niet duidelijk hoe de man op de weg terecht is gekomen. Er wordt onderzocht of hij al eerder op de weg lag of dat hij op de snelweg liep. Ook wordt er onderzoek gedaan naar de identiteit van het slachtoffer. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de diskwalificatie van de renster. Wiebes werd kort na de eerste zege op de Giro d'Italia Women uitgezet. Ze bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Het was lichter dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Team ST Works ProTime plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat het door de organisatie misschien verkeerd is gewogen. Het weer dan. In Limburg en Brabant geldt code geel. Daar kan korte tijd veel regen vallen, met onweer, hagel en harde wind. In de rest van het land blijft het droog. Later vandaag wisselen wolken en zon elkaar af. In het oosten is er kans op regen en onweer. En het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
1: Zondag, tijd voor het weekoverzicht van het Lelystadse nieuws. De Brabantse PVV heeft een rechtbanktekening van de broers van de vermoorde Ryan Al-Najjar bewerkt en gebruikt in het debat over AZC's. Hun gezichten werden grimmig gemaakt en in een filmpje op Instagram gezet, met de mededeling dat je zulke mensen niet bijvoorbeeld tegenover een schoolplein wil. De gemeente gaat een stuk grond aan de Zuiderzeelaan verkopen aan de Osmanli Kami Moskee. Het gaat om bijna 900 vierkante meter. Die wordt verkocht voor een bedrag van ruim 110.000 euro. De moskee wil graag uitbreiden. Ongeveer 330 vierkante meter is bedoeld voor ruimtes aan het huidige moskeegebouw voor maatschappelijke buurtactiviteiten. Zo'n 567 vierkante meter is bedoeld voor extra parkeerplaatsen. Leefbaar Lelystad en Mooi Lelystad willen weten hoe het staat met het thuisonderwijs in de stad. Onderwijs dus aan kinderen die om wat voor reden niet naar school gaan en met toestemming thuis les krijgen van bijvoorbeeld hun ouders. Aanleiding is het besluit van de gemeente Den Haag daar een einde aan te maken na een uitspraak van de Hoge Raad. Het stuk Dronterweg tussen de brug over de Lage Vaart en de rotonde met de Oostranddreef is vanaf donderdag 4 juni tot donderdagavond 11 juni dicht wegens werkzaamheden. De Oostranddreef is dan weer helemaal open, zodat die voor de omleiding richting Dronten kan worden gebruikt, belooft de gemeente. Verkeer tussen Lelystad en Enkhuizen moet rekening houden met een afsluiting van de Houtripdijk, de dijk Lelystad-Enkhuizen, op de volgende avonden: woensdag 3, donderdag 4 en vrijdag 5 juni. Tussen 8 uur 's avonds en 6 uur 's morgens voeren Rijkswaterstaat en de provincie onderhoud uit. Wethouder Sjaak Kruis wil geen tweede periode. Nu het formatieproces loopt, zie ik uitstekende kandidaten klaarstaan om het bestuurlijke werk voor te zetten. En dat kunnen ze heel goed zonder deze bijna 69-jarige pensionado, zegt hij.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: Het is vandaag licht veranderlijk in Lelystad. Wolkenvelden trekken over, er kan een paar buien voorkomen. De zon is er ook van tijd tot tijd bij. Met vanmiddag 22 graden en een zwakke noordwestenwind is het een prima lentedag. Morgen start de meteorologische zomer. Het is best aardig nog, met van tijd tot tijd zon. Aan de temperatuur verandert niet veel, het wordt 22 graden. Vanaf dinsdag gaat het bergafwaarts met de zomer. Het wordt wisselvallig met een aantal buien. De zon is er soms ook nog bij. Daarbij wordt het langzaamaan minder warm. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. In Parijs zijn gisteravond rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten gewond geraakt. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. En ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs werd stilgelegd, omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een boot in de Stille Oceaan aangevallen. Daarbij zijn 3 mannen gedood. Volgens de VS was het schip betrokken bij een drugsmokkeloperatie. Bewijs daarvoor wordt niet geleverd. Het is de 2e aanval in 2 dagen tijd. Eergisteren werden er ook 3 mannen gedood bij een aanval vanuit de lucht. De regering Trump voert sinds september geregeld aanvallen uit de boten in de Caribische Zee en de Oostelijke Stille Oceaan. Volgens Trump zijn die gericht op drugskartels. Bij de aanvallen zijn in totaal meer dan 200 doden gevallen. Op de A67 bij Lierop is vannacht een man overleden. Het slachtoffer liep op de rijbaan en is aangereden door een auto, zegt de politie. Het is nog niet duidelijk hoe hij op de weg terecht is gekomen. Ook over zijn identiteit is nog niets bekend. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de diskwalificatie van de renster. Ze werd kort na haar eerste zege de Giro d'Italia Women uitgezet. Ze bleek een te lichte fiets te hebben gereden. Die was lichter dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Team SD Works ProTime plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat er door de organisatie misschien verkeerd is gewogen. Ze zeggen dat Wiebes dit seizoen meerdere keren met zo'nzelfde fiets heeft gereden en dat er toen geen problemen waren. Het weer er nog. Wolken en zon wisselen elkaar af vandaag. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien. Lokaal ook wat met onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Vanavond trekken die buien weer weg. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
1: Zondag, tijd voor het weekoverzicht van het Lelystadse nieuws. De Brabantse PVV heeft een rechtbanktekening van de broers van de vermoorde Ryan Al-Najjar bewerkt en gebruikt in het debat over AZC's. Hun gezichten werden grimmig gemaakt en in een filmpje op Instagram gezet, met de mededeling dat je zulke mensen niet bijvoorbeeld tegenover een schoolplein wil. De gemeente gaat een stuk grond aan de Zuiderzeelaan verkopen aan de Osmanli Kami Moskee. Het gaat om bijna 900 vierkante meter. Die wordt verkocht voor een bedrag van ruim 110.000 euro. De moskee wil graag uitbreiden. Ongeveer 330 vierkante meter is bedoeld voor ruimtes aan het huidige moskeegebouw voor maatschappelijke buurtactiviteiten. Zo'n 567 vierkante meter is bedoeld voor extra parkeerplaatsen. Leefbaar Lelystad en Mooi Lelystad willen weten hoe het staat met het thuisonderwijs in de stad. Onderwijs dus aan kinderen die om wat voor reden niet naar school gaan en met toestemming thuisles krijgen van bijvoorbeeld hun ouders. Aanleiding is het besluit van de gemeente Den Haag daar een einde aan te maken na een uitspraak van de Hoge Raad. Het stuk Dronterweg tussen de brug over de Lage Vaart en de rotonde met de Oostranddreef is vanaf donderdag 4 juni tot donderdagavond 11 juni dicht wegens werkzaamheden. De Oostranddreef is dan weer helemaal open, zodat die voor de omleiding richting Dronten kan worden gebruikt, belooft de gemeente. Verkeer tussen Lelystad en Enkhuizen moet rekening houden met een afsluiting van de Houtripdijk, de dijk Lelystad-Enkhuizen, op de volgende avonden. Woensdag 3, donderdag 4 en vrijdag 5 juni. Tussen 8 uur 's avonds en 6 uur 's morgens voeren Rijkswaterstaat en de provincie onderhoud uit. Wethouder Sjaak Kruis wil geen tweede periode. Nu het formatieproces loopt, zie ik uitstekende kandidaten klaarstaan om het bestuurlijke werk voor te zetten. En dat kunnen ze heel goed zonder deze bijna 69-jarige pensionado, zegt hij.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: Het is vandaag licht veranderlijk in Lelystad. Wolkenvelden trekken over, er kan een paar buien voorkomen. De zon is er ook van tijd tot tijd bij. Met vanmiddag 22 graden en een zwakke noordwestenwind is het een prima lentedag. Morgen start de meteorologische zomer. Het is best aardig nog, met van tijd tot tijd zon. Aan de temperatuur verandert niet veel, het wordt 22 graden. Vanaf dinsdag gaat het bergafwaarts met de zomer. Het wordt wisselvallig met een aantal buien. De zon is er soms ook nog bij. Daarbij wordt het langzaamaan minder warm. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie-expertisecentrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
1: Adverteren, hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radioledystad.nl. Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststofkozijnen. Ook voor kunststofdeuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
2: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. België heeft gisteravond en vannacht te maken gehad met zwaar noodweer. Op verschillende plekken waren er hevige hagelbuien, onweer en veel regen. Sommige hagelstenen waren zo groot als pingpongballen. Volgens de VRT is er flinke schade aan onder meer auto's, serres en tuinmeubelen. In de provincie Namen werden bewoners verrast door sneltij en stijgend water. De Franstalige omroep RTBF meldt dat sommige mensen zelfs vast kwamen te zitten op hun daken. In Parijs zijn gisteravond rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten gewond geraakt. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs brand gesticht en vuurwerk afgestoken. Ook werd er confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs werd stilgelegd, omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Ook in andere steden waren ongeregeldheden. In totaal zijn er in heel Frankrijk meer dan 400 mensen opgepakt. Op de A67 bij Lierop is vannacht een man overleden. Het slachtoffer is op de rijbaan aangereden door een auto, zegt de politie. Het is nog niet duidelijk hoe hij op de weg terecht is gekomen. Ook over zijn identiteit is nog niets bekend. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een boot in de Stille Oceaan aangevallen. Daarbij zijn 3 mannen gedood. Volgens de VS was het schip betrokken bij een drugsmokkeloperatie. Bewijs daarvoor wordt niet geleverd. Het is de tweede aanval in 2 dagen tijd. Eergisteren werden ook 3 mannen gedood bij een aanval vanuit de lucht. De regering Trump voert sinds september geregeld aanvallen uit op boten in de Caribische Zee en de Oostelijke Stille Oceaan. Volgens Trump zijn die gericht op drugskartels. Bij de aanvallen zijn in totaal meer dan 200 doden gevallen inmiddels. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af vandaag. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien. Lokaal ook met onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Vanavond trekken de buien weer weg. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
1: De hele dag dichtbij.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: Zondag, tijd voor het weekoverzicht van het Lelystadse nieuws. De Brabantse PVV heeft een rechtbanktekening van de broers van de vermoorde Ryan Al-Najjar bewerkt en gebruikt in het debat over AZC's. Hun gezichten werden grimmig gemaakt en in een filmpje op Instagram gezet, met de mededeling dat je zulke mensen niet bijvoorbeeld tegenover een schoolplein wil. De gemeente gaat een stuk grond aan de Zuiderzeelaan verkopen aan de Osmanli Kami Moskee. Het gaat om bijna 900 vierkante meter. Die wordt verkocht voor een bedrag van ruim 110.000 euro. De moskee wil graag uitbreiden. Ongeveer 330 vierkante meter is bedoeld voor ruimtes aan het huidige moskeegebouw voor maatschappelijke buurtactiviteiten. Zo'n 567 vierkante meter is bedoeld voor extra parkeerplaatsen. Leefbaar Lelystad en Mooi Lelystad willen weten hoe het staat met het thuisonderwijs in de stad. Onderwijs dus aan kinderen die om wat voor reden niet naar school gaan en met toestemming thuis les krijgen van bijvoorbeeld hun ouders. Aanleiding is het besluit van de gemeente Den Haag daar een einde aan te maken na een uitspraak van de Hoge Raad. Het stuk Dronterweg tussen de brug over de Lage Vaart en de rotonde met de Oostranddreef is vanaf donderdag 4 juni tot donderdagavond 11 juni dicht wegens werkzaamheden. De Oostranddreef is dan weer helemaal open, zodat die voor de omleiding richting Dronten kan worden gebruikt, belooft de gemeente. Verkeer tussen Lelystad en Enkhuizen moet rekening houden met een afsluiting van de Houtripdijk, de dijk Lelystad-Enkhuizen, op de volgende avonden. Woensdag 3, donderdag 4 en vrijdag 5 juni. Tussen 8 uur 's avonds en 6 uur 's morgens voeren Rijkswaterstaat en de provincie onderhoud uit. Wethouder Sjaak Kruis wil geen tweede periode. Nu het formatieproces loopt, zie ik uitstekende kandidaten klaarstaan om het bestuurlijke werk voor te zetten. En dat kunnen ze heel goed zonder deze bijna 69-jarige pensionado, zegt hij.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: Het is vandaag licht veranderlijk in Lelystad. Wolkenvelden trekken over, er kan een paar buien voorkomen. De zon is er ook van tijd tot tijd bij. Met vanmiddag 22 graden en een zwakke noordwestenwind is het een prima lentedag. Morgen start de meteorologische zomer. Het is best aardig nog, met van tijd tot tijd zon. Aan de temperatuur verandert niet veel, het wordt 22 graden. Vanaf dinsdag gaat het bergafwaarts met de zomer. Het wordt wisselvallig met een aantal buien. De zon is er soms ook nog bij. Daarbij wordt het langzaamaan minder warm. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie-expertisecentrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
2: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
3: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Israël heeft in Libanon een kasteel uit de tijd van de kruisvaarders ingenomen. Het is in ruim 25 jaar tijd het diepste punt dat de Israëlische troepen hebben bezet in het land. Kasteel Belfor ligt op een strategisch hoge plek bij de rivier Litani. Die gold lang als de officieuze grens voor de inzet van grondtroepen in het buurland. Volgens een legerwoordvoerder is het nodig zo ver op te rukken om te voorkomen dat Hezbollah aanvallen uitvoert. België heeft gisteravond en vannacht te maken gehad met zwaar noodweer. Op verschillende plekken waren er hevige hagelbuien, onweer en veel regen. Sommige hagelstenen waren zo groot als pingpongballen. Volgens de VRT is er flinke schade aan onder meer auto's, serres en tuinmeubelen. In de provincie Namen werden bewoners verrast door snelstijgend water. De Franstalige omroep RTBF meldt dat sommige mensen zelfs vast kwamen te zitten op hun daken. In Parijs zijn gisteravond rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten gewond geraakt. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. De club won in Budapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs brand gesticht en vuurwerk afgestoken. Ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs werd stilgelegd omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Ook in andere steden waren ongeregeldheden. In totaal zijn er in heel Frankrijk meer dan 400 mensen opgepakt. Op de A67 bij Lierop is vannacht een man overleden. Het slachtoffer is op de rijbaan aangereden door een auto, zegt de politie. Het is nog niet duidelijk hoe die op de weg terecht is gekomen. En ook over zijn identiteit is nog niets bekend. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af vandaag. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien, lokaal ook met onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Vanavond trekken de buien weer weg. Dit was het NOS Journaal.
3: Verkeersinformatie.
5: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie-expertisecentrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio Lelystad.
2: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststofkozijnen. Ook voor kunststofdeuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Zondag, tijd voor het weekoverzicht van het Lelystadse nieuws. De Brabantse PVV heeft een rechtbanktekening van de broers van de vermoorde Ryan Al-Najjar bewerkt en gebruikt in het debat over AZC's. Hun gezichten werden grimmig gemaakt en in een filmpje op Instagram gezet, met de mededeling dat je zulke mensen niet bijvoorbeeld tegenover een schoolplein wil. De gemeente gaat een stuk grond aan de Zuiderzeelaan verkopen aan de Osmanli Kami Moskee. Het gaat om bijna 900 vierkante meter. Die wordt verkocht voor een bedrag van ruim 110.000 euro. De moskee wil graag uitbreiden. Ongeveer 330 vierkante meter is bedoeld voor ruimtes aan het huidige moskeegebouw voor maatschappelijke buurtactiviteiten. Zo'n 567 vierkante meter is bedoeld voor extra parkeerplaatsen. Leefbaar Lelystad en Mooi Lelystad willen weten hoe het staat met het thuisonderwijs in de stad. Onderwijs dus aan kinderen die om wat voor reden niet naar school gaan en met toestemming thuisles krijgen van bijvoorbeeld hun ouders. Aanleiding is het besluit van de gemeente Den Haag daar een einde aan te maken na een uitspraak van de Hoge Raad. Het stuk Dronterweg tussen de brug over de Lage Vaart en de rotonde met de Oostranddreef is vanaf donderdag 4 juni tot donderdagavond 11 juni dicht wegens werkzaamheden. De Oostranddreef is dan weer helemaal open, zodat die voor de omleiding richting Dronten kan worden gebruikt, belooft de gemeente. Verkeer tussen Lelystad en Enkhuizen moet rekening houden met een afsluiting van de Houtripdijk, de dijk Lelystad-Enkhuizen, op de volgende avonden. Woensdag 3, donderdag 4 en vrijdag 5 juni. Tussen 8 uur 's avonds en 6 uur 's morgens voeren Rijkswaterstaat en de provincie onderhoud uit. Wethouder Sjaak Kruis wil geen tweede periode. Nu het formatieproces loopt, zie ik uitstekende kandidaten klaarstaan om het bestuurlijke werk voor te zetten. En dat kunnen ze heel goed zonder deze bijna 69-jarige pensionado, zegt hij.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: Het is vandaag licht veranderlijk in Lelystad. Wolkenvelden trekken over, er kan een paar buien voorkomen. De zon is er ook van tijd tot tijd bij. Met vanmiddag 22 graden en een zwakke noordwestenwind is het een prima lentedag. Morgen start de meteorologische zomer. Het is best aardig nog, met van tijd tot tijd zon. Aan de temperatuur verandert niet veel, het wordt 22 graden. Vanaf dinsdag gaat het bergafwaarts met de zomer. Het wordt wisselvallig met een aantal buien. De zon is er soms ook nog bij. Daarbij wordt het langzaamaan minder warm. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
5: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
2: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie-expertisecentrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
3: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
4: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
1: 11 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
5: Ron van Kam met het NOS Journaal. Israël heeft in Libanon een kasteel uit de tijd van de kruisvaarders ingenomen. Het is in ruim 25 jaar tijd het diepste punt dat de Israëlische troepen hebben bezet in het land. Kasteel Beaufort ligt op een strategisch hoge plek bij de rivier Litani. Die gold lang als de officieuze grens voor de inzet van grondtroepen in het buurland. Volgens een legerwoordvoerder is het nodig zover op te rukken om te voorkomen dat Hezbollah aanvallen uitvoert. België heeft gisteravond en vannacht te maken gehad met zwaar noodweer. Op verschillende plekken waren er hevige hagelbuien, onweer en veel regen. Sommige hagelstenen waren zo grote als pingpongballen. Volgens de VRT is er flinke schade aan onder meer auto's, serres en tuinmeubelen. In de provincie Namen werden bewoners verrast door snel stijgend water. Franstalige omroep RTBF meldt dat sommige mensen zelfs vast kwamen te zitten op hun daken. In Parijs zijn gisteravond rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten gewond geraakt. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs brand gesticht en vuurwerk afgestoken. En ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Ook in andere steden waren ongeregeldheden. In totaal zijn in heel Frankrijk meer dan 400 mensen opgepakt. Boven het noordoosten van de VS is een meteoor de dampkring ingeschoten. Uit verschillende staten kwamen meldingen van mensen die een vuurbal zagen, knallen hoorden of hun huis voelden trillen. De meteoor vloog gistermiddag 2 uur plaatselijke tijd over de staten New Hampshire, Massachusetts en Rhode Island. In de buurt van Boston. Met een snelheid van 120.000 km per uur. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien. Lokaal ook met wat onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Vanavond trekken de buien weer weg. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
6: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie Expertise Centrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
3: De hele dag dichtbij.
2: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: Zondag, tijd voor het weekoverzicht van het Lelystadse nieuws. De Brabantse PVV heeft een rechtbanktekening van de broers van de vermoorde Ryan Al-Najjar bewerkt en gebruikt in het debat over AZC's. Hun gezichten werden grimmig gemaakt en in een filmpje op Instagram gezet, met de mededeling dat je zulke mensen niet bijvoorbeeld tegenover een schoolplein wil. De gemeente gaat een stuk grond aan de Zuiderzeelaan verkopen aan de Osmanli Kami Moskee. Het gaat om bijna 900 vierkante meter. Die wordt verkocht voor een bedrag van ruim 110.000 euro. De moskee wil graag uitbreiden. Ongeveer 330 vierkante meter is bedoeld voor ruimtes aan het huidige moskeegebouw voor maatschappelijke buurtactiviteiten. Zo'n 567 vierkante meter is bedoeld voor extra parkeerplaatsen. Leefbaar Lelystad en Mooi Lelystad willen weten hoe het staat met het thuisonderwijs in de stad. Onderwijs dus aan kinderen die om wat voor reden niet naar school gaan en met toestemming thuisles krijgen van bijvoorbeeld hun ouders. Aanleiding is het besluit van de gemeente Den Haag daar een einde aan te maken na een uitspraak van de Hoge Raad. Het stuk Dronterweg tussen de brug over de Lage Vaart en de rotonde met de Oostranddreef is vanaf donderdag 4 juni tot donderdagavond 11 juni dicht wegens werkzaamheden. De Oostranddreef is dan weer helemaal open, zodat die voor de omleiding richting Dronten kan worden gebruikt, belooft de gemeente. Verkeer tussen Lelystad en Enkhuizen moet rekening houden met een afsluiting van de Houtripdijk, de dijk Lelystad-Enkhuizen, op de volgende avonden, woensdag 3, donderdag 4 en vrijdag 5 juni. Tussen 8 uur 's avonds en 6 uur 's morgens voeren Rijkswaterstaat en de provincie onderhoud uit. Wethouder Sjaak Kruis wil geen tweede periode. Nu het formatieproces loopt, zie ik uitstekende kandidaten klaarstaan om het bestuurlijke werk voor te zetten. En dat kunnen ze heel goed zonder deze bijna 69-jarige pensionado, zegt hij.
2: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: Het is vandaag licht veranderlijk in Lelystad. Wolkenvelden trekken over, er kan een paar buien voorkomen. De zon is er ook van tijd tot tijd bij. Met vanmiddag 22 graden en een zwakke noordwestenwind is het een prima lentedag. Morgen start de meteorologische zomer. Het is best aardig nog, met van tijd tot tijd zon. Aan de temperatuur verandert niet veel, het wordt 22 graden. Vanaf dinsdag gaat het bergafwaarts met de zomer. Het wordt wisselvallig met een aantal buien. De zon is er soms ook nog bij. Daarbij wordt het langzaamaan minder warm. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
2: Verkeersinformatie.
6: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl.
3: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
2: 12 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De burgemeester van Parijs wil dat er een verbod komt op bijeenkomsten op de Champs-Élysées voor de viering van de overwinning in de Champions League van Paris Saint-Germain. Zijn oproep volgt op een roerige avond in de Franse hoofdstad. Bijna 300 mensen werden opgepakt en 6 agenten raakten gewond. Op meerdere plekken in de stad werd brand gesticht, vuurwerk afgestoken en een confrontatie met de politie gezocht. De burgemeester spreekt van een stedelijke guerrilla-oorlog. Hij vindt dat de staat moet erkennen dat het grote mensenstromen niet kan beheersen en grote bijeenkomsten moet verbieden. Israël heeft in Libanon een kasteel uit de tijd van de kruisvaarders ingenomen. Het is in ruim 25 jaar tijd het verste punt dat de Israëlische troepen hebben bezet in het land. Kasteel Beaufort ligt op een strategische hoge plek bij de rivier de Litani. Die gold lang als de officieuze grens voor de inzet van grondtroepen in het buurland. Volgens een legerwoordvoerder is het nodig zoveel op te rukken om te voorkomen dat Hezbollah aanvallen uitvoert. In Rome zijn gisteravond tientallen paarden op hol geslagen toen er vuurwerk werd afgestoken voor een oefening. Een aantal ruiters en paarden raakten gewond. Een 22-jarige soldaat liep gebroken ribben en een doorboorde long op. Het vuurwerk werd afgestoken tijdens de generale repetitie voor een militaire parade komende week. Zo'n 35 paarden renden geschrokken weg en kwamen op een drukke weg terecht. Het laatste paard werd vanochtend teruggevonden, meer dan 10 kilometer verderop. Boven het noordoosten van de VS is een meteoor de dampkring ingeschoten. Uit verschillende staten kwamen meldingen van mensen die een vuurbal zagen, knallen hoorden of hun huis voelden trillen. De meteoor vloog gistermiddag om 2 uur plaatselijke tijd over de staten New Hampshire, Massachusetts en Rhode Island in de buurt van Boston met een snelheid van 120 km per uur. Het weer. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien. Plaatselijk ook met onweer. In het westen wordt het een graad of 19. In het oosten maximaal 25. Vanavond trekken de buien weg. Morgen schijnt de zon regelmatig. Dan wordt het maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
5: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Hoevelaken en Barneveld. En de vertraging is daar net iets meer dan 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: weer.
1: Je luistert naar Classic Sunday. Nu René van Elst tot 2 uur.
0: Daarna Mart Walter, Jan Staphorst en René Pol.
1: Samen zijn we bij je tot 6 uur.
2: Classic Sunday.
0: Met René van Elst.

Foxy met die stomende discokraker Get Off. Wat een partij onversneden energie uit Miami is dat toch. Met die pompende baslijn, de opzwepende percussie en die zwoele vocalen sleepte ze zo destijds de dansvloer op. Jawel, en een plaat die na al die jaren nog steeds gegarandeerd dat zweet op je voorhoofd zet. Vrienden van de show, welkom. Classic Sunday, de radiostation, 6 uur lang. De heerlijkste platen. En ik mag het doen tot 2 uur. Dus laten we gewoon die discogeweld van net even achter ons en schakelen over naar de ultieme feel-good vibe uit Birmingham. Oftewel UB40 en Don't Break My Heart. Welkom nogmaals bij de show.

was de meester zelf, Stevie Wonder, met die geniale Higher Ground. En wat een bizar lekkere track blijft dit toch. Stevie schreef en speelde destijds werkelijk alles zelf in. Inclusief de funky, ronkende klavinet sound, zoals hij dat noemde, die het nummer zo herkenbaar maakt. En van de funk uit de 70e jaren stappen we direct eventjes in de tijdmachine naar het magische popjaar 1985. Toen waren er 5 jonge gasten uit Orlando, Florida, en stonden aan de start van een absolute wereldhit. Het nummertje We Have Got In, Going On was er eentje van The Backstreet Boys.

Het was toch wel eventjes een hit hoor uit 1991. Je hoort hem nooit meer op de radio, maar hier natuurlijk wel in het programma Classic Sunday. Pater Moes Kroenel zit met die huppelende meegeert Roodkapje. Ja, lekker hapjes. We rellen de Polonaise direct in voor pure klasse. En Louis Strakke Urban Groove. Oftewel in 89 veroverde de Britse collectieve soul-to-soul de wereld met een baanbrekende sound.

lopen eventjes naar het station van Lelystad. Platform 4, oftewel Clint Eastwood. En stop that train. Next train will be leaving from platform 1.

0: aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio Lelystad. Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststofkozijnen. Ook voor kunststofdeuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie-expertisecentrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: Zondag, tijd voor het weekoverzicht van het Lelystadse nieuws. De Brabantse PVV heeft een rechtbanktekening van de broers van de vermoorde Ryan Al-Najjar bewerkt en gebruikt in het debat over AZC's. Hun gezichten werden grimmig gemaakt en in een filmpje op Instagram gezet, met de mededeling dat je zulke mensen niet bijvoorbeeld tegenover een schoolplein wil. De gemeente gaat een stuk grond aan de Zuiderzeelaan verkopen aan de Osmanli Kami Moskee. Het gaat om bijna 900 vierkante meter. Die wordt verkocht voor een bedrag van ruim 110.000 euro. De moskee wil graag uitbreiden. Ongeveer 330 vierkante meter is bedoeld voor ruimtes aan het huidige moskeegebouw voor maatschappelijke buurtactiviteiten. Zo'n 567 vierkante meter is bedoeld voor extra parkeerplaatsen. Leefbaar Lelystad en Mooi Lelystad willen weten hoe het staat met het thuisonderwijs in de stad. Onderwijs dus aan kinderen die om wat voor reden niet naar school gaan en met toestemming thuis les krijgen van bijvoorbeeld hun ouders. Aanleiding is het besluit van de gemeente Den Haag daar een einde aan te maken na een uitspraak van de Hoge Raad. Het stuk Dronterweg tussen de brug over de Lage Vaart en de rotonde met de Oostranddreef is vanaf donderdag 4 juni tot donderdagavond 11 juni dicht wegens werkzaamheden. De Oostranddreef is dan weer helemaal open, zodat die voor de omleiding richting Dronten kan worden gebruikt, belooft de gemeente. Verkeer tussen Lelystad en Enkhuizen moet rekening houden met een afsluiting van de Houtripdijk, de dijk Lelystad-Enkhuizen, op de volgende avonden, woensdag 3, donderdag 4 en vrijdag 5 juni. Tussen 8 uur 's avonds en 6 uur 's morgens voeren Rijkswaterstaat en de provincie onderhoud uit. Wethouder Sjaak Kruis wil geen tweede periode. Nu het formatieproces loopt, zie ik uitstekende kandidaten klaarstaan om het bestuurlijke werk voor te zetten. En dat kunnen ze heel goed zonder deze bijna 69-jarige pensionado, zegt hij.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: Het is vandaag licht veranderlijk in Lelystad. Wolkenvelden trekken over, er kan een paar buien voorkomen. De zon is er ook van tijd tot tijd bij. Met vanmiddag 22 graden en een zwakke noordwestenwind is het een prima lentedag. Morgen start de meteorologische zomer. Het is best aardig nog, met van tijd tot tijd zon. Aan de temperatuur verandert niet veel, het wordt 22 graden. Vanaf dinsdag gaat het bergafwaarts met de zomer. Het wordt wisselvallig met een aantal buien. De zon is er soms ook nog bij. Daarbij wordt het langzaamaan minder warm. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat een flinke file door een ongeluk op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn, tussen Amersfoort en Barneveld. Je staat daar nu 25 minuten vast. Door het ongeluk is de rechterrijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

zullen met die hoge stem, zeg. Paul de Vinci was er ook met zijn solo hit Your Baby Ain't Your Baby Anymore. En natuurlijk was hij de leadzanger op die mega-hit Sugar Baby Love. Welkom terug. Dit is Bananarama en I Heard a Rumor. Laat lekker luisteren, want we zijn er tot 6 uur met Classic Sunday.

Dat waren de Rolling Stones met een dampende live-uitvoering Going to a Go-Go. En oorspronkelijk natuurlijk een soulnummer van Smokey Robinson. Jawel. Even anders, naar de volgende plaat. En dat is er eentje van de dijk. Kan ik iets voor je doen? Heb ik nog een verjaardag?

0: Wie is er vandaag jarig? Je hoort het in het programma Classic Sunday bij Radio Lelystad met René van Elst.
1: Wie is er vandaag jarig?
2: Daryl McDaniels viert op deze dag zijn 62e verjaardag. Als stem van Run DMC groeide hij uit tot een van de grootste iconen uit de hip-hop geschiedenis. Geboren in Harlem en opgegroeid in Queens, gaf hij de hip-hop een nieuwe rauwe uitstraling. Samen met Run en Jam Master Jay veranderde hij in de jaren 80 de spelregels van de rapmuziek. Run DMC bracht hip-hop naar MTV en werd de eerste rapgroep die op de cover van de Rolling Stone stond. Ook hun samenwerking met Aerosmith en Walk This Way werd historisch. McDaniels stond bekend om zijn zware outfits, Adidas sneakers en een krachtige stem. Daarmee werd hij meer dan alleen een muziekicoon. Hij zette zich ook in voor pleegzorg, therapie en maatschappelijke projecten. En dit is natuurlijk Walk This Way.

champagne met een Rotterdamse wereldklasse met Oh Me, Oh My, Goodbye. Wat een waanzinnig arrangement blijft dit toch. We gaan naar het nieuws. En van het romantische afscheid uit de 70's stappen we gewoon eventjes over naar deze muzikale drama op de dansvloer. Martin Fry en zijn mannen van ABC stonden natuurlijk bekend om een uiterst stijlvolle pop. En dat liet ze horen, ook op deze ijzersterke track. The Night You Murdered Love.

0: jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie Expertise Centrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
1: Adverteren, hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
2: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
3: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
4: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
1: 1 uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
5: Jeroen van Kamp met het NMR Journaal. Bij de rellen gisteren in Parijs na de overwinning van Paris Saint-Germain in de Champions League is 1 dode gevallen. Ook raakte een tiener zwaar gewond, hij ligt in coma. Het OM zegt dat er bijna 300 mensen zijn aangehouden. Een deelburgemeester van Parijs wil dat er een verbod komt op bijeenkomsten op de Champs-Élysées voor de viering van de overwinning. Die is vanmiddag tijdens een eretocht voor de spelers van de club. De deelburgemeester spreekt van een stedelijke guerrilla-oorlog. Ze vindt dat de staat moet erkennen dat het grote mensenstromen niet kan beheersen en grote bijeenkomsten moet verbieden. Israël heeft in Libanon een kasteel uit de tijd van de kruisvaarders ingenomen. Het is in ruim 25 jaar tijd het verste punt dat de Israëlische troepen hebben bezet in het land. Kasteel Beaufort ligt op een strategische hoge plek bij de rivier Litani. Die gold lang als de officieuze grens voor de inzet van grondtroepen in het buurland. Volgens een legerwoordvoerder is het nodig zo ver op te rukken om te voorkomen dat Hezbollah aanvallen uitvoert. De 4e editie van De Nacht tegen Seksueel Geweld heeft een recordbedrag aan donaties binnengehaald, ruim 300.000 euro. De Mars in Rotterdam wordt jaarlijks gehouden om geld in te zamelen tegen straatgeweld en aandacht te vragen voor het probleem. De deelnemers liepen 10 of 20 kilometer door de stad, langs plekken waar vrouwen zich onveilig voelen. Aan de editie van dit jaar deden er bijna 2300 wandelaars mee, onder wie de Rotterdamse burgemeester Carola Schouten. België heeft gisteravond en vannacht te maken gehad met zwaar noodweer. Op verschillende plekken waren er hevige hagelbuien, onweer en veel regen. Sommige hagelstenen waren zo groot als een pingpongbal. Volgens de VRT is er flinke schade aan onder meer auto's, serres en aan tuinmeubelen. Het weer in Nederland. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien, plaatselijk ook met onweer. In het westen wordt het een graad of 19 en het oosten maximaal 25. Vanavond trekken de buien weg. Morgen schijnt de zon regelmatig. Dan wordt het maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
6: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Classic Sunday.
1: Radio Lelystad brengt de classics tot leven.
0: Radio Lelystad brengt de classics tot leven.
1: Hier is René van Elf. Tot 2:00.

Dat zijn de mannen met de gesminkte gezichten. Die lieten destijds de gitaren vlammen op een loeistrakke discobeat en scoorden daarmee wereldwijd misschien wel hun allergrootste hit. I Was Made For Loving You. De formatie Kiss. Nog 5 uur te gaan. Classic Sunday. Van die dampende rock-disco stampen we eventjes over naar pure fluwele soulklasse. En dan hebben we het over de Jones Girls en You Can't Have My Love.

die herkenbare blazers uit deze formatie en die krachtige, dramatische stem van Kerry Puckett zongen ze zich destijds rechtstreeks de hitlijst in. Kerry Puckett en The Union Cap en Young Girl. En over young girls gesproken, we hebben het nu even over young guns. Dan hebben we het over Wham. Nou, ik ben in ieder geval de eerste. Wat was niet de bedoeling?

sfeer in voor een van de meest iconische synthpoptracks van de jaren 80. In 82 lifte de Duitse zanger Peter Schilling mee op de golven van de Neue Deutsche Welle met een prachtig eerbetoon aan de legendarische personage van David Bowie, Major Tom.

0: Zo, ik denk dat we dit maar even moeten doen.
1: René van Elst.
0: In Oud-Amsterdam op de Dam stonden Krishna's bij een tram. Een mooie vrouw met blote billen stond een haringman ook te trillen. Maar in Big City dronk ook veel zich echt wel lam.

0: of Bready.
1: Dan weer bij je terug naar het lokale nieuws. En dan beginnen we met de Metropop Top 3. Blijf lekker luisteren. Het is een Nederlandse plaat van Stef Eckel en René Karst. Oftewel, liever te dik in.

0: gezicht. En weet u wat mijn weegschaal zei?
1: Liever te dik in de kist dan weer een feestje
2: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie-expertisecentrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
3: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
4: De hele dag dichtbij.
3: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
5: Zondag, tijd voor het weekoverzicht van het Lelystadse nieuws. De Brabantse PVV heeft een rechtbanktekening van de broers van de vermoorde Ryan Al-Najjar bewerkt en gebruikt in het debat over AZC's. Hun gezichten werden grimmig gemaakt en in een filmpje op Instagram gezet, met de mededeling dat je zulke mensen niet bijvoorbeeld tegenover een schoolplein wil. De gemeente gaat een stuk grond aan de Zuiderzeelaan verkopen aan de Osmanli Kami Moskee. Het gaat om bijna 900 vierkante meter. Die wordt verkocht voor een bedrag van ruim 110.000 euro. De moskee wil graag uitbreiden. Ongeveer 330 vierkante meter is bedoeld voor ruimtes aan het huidige moskeegebouw voor maatschappelijke buurtactiviteiten. Zo'n 567 vierkante meter is bedoeld voor extra parkeerplaatsen. Leefbaar Lelystad en Mooi Lelystad willen weten hoe het staat met het thuisonderwijs in de stad. Onderwijs dus aan kinderen die om wat voor reden niet naar school gaan en met toestemming thuisles krijgen van bijvoorbeeld hun ouders. Aanleiding is het besluit van de gemeente Den Haag daar een einde aan te maken na een uitspraak van de Hoge Raad. Het stuk Dronterweg tussen de brug over de Lage Vaart en de rotonde met de Oostranddreef is vanaf donderdag 4 juni tot donderdagavond 11 juni dicht wegens werkzaamheden. De Oostranddreef is dan weer helemaal open, zodat die voor de omleiding richting Dronten kan worden gebruikt, belooft de gemeente. Verkeer tussen Lelystad en Enkhuizen moet rekening houden met een afsluiting van de Houtripdijk, de dijk Lelystad-Enkhuizen, op de volgende avonden, woensdag 3, donderdag 4 en vrijdag 5 juni. Tussen 8 uur 's avonds en 6 uur 's morgens voeren Rijkswaterstaat en de provincie onderhoud uit. Wethouder Sjaak Kruis wil geen tweede periode. Nu het formatieproces loopt, zie ik uitstekende kandidaten klaarstaan om het bestuurlijke werk voor te zetten. En dat kunnen ze heel goed zonder deze bijna 69-jarige pensionado, zegt hij.
3: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
6: Het is vandaag licht veranderlijk in Lelystad. Wolkenvelden trekken over, er kan een paar buien voorkomen. De zon is er ook van tijd tot tijd bij. Met vanmiddag 22 graden en een zwakke noordwestenwind is het een prima lentedag. Morgen start de meteorologische zomer. Het is best aardig nog, met van tijd tot tijd zon. Aan de temperatuur verandert niet veel, het wordt 22 graden. Vanaf dinsdag gaat het bergafwaarts met de zomer. Het wordt wisselvallig met een aantal buien. De zon is er soms ook nog bij. Daarbij wordt het langzaamaan minder warm. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
3: Verkeersinformatie.
7: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Dit is René van Elst met de Classic Sunday.
9: Dit is de Nederpop Top 3. De grootste hits van eigen bodem.
8: In het programma Classic Sunday.
10: Tja, en dan humor. Jawel, want dat hoort natuurlijk ook bij de Nederpopgeschiedenis. Het Simplistisch Verbond bracht satire op een geheel eigen wijze. Stoont als een garnaal werd een echte cultklassieker. Het nummer zit vol absurde en grappige beelden. Juist die stijl maakt het zo herkenbaar. Kees van Kooten en Wim de Bie spelen meesterlijk met taal. Het lied neemt de maatschappij speels op de hak. De humor voelt droog en heerlijk eigenwijs aan. Geen standaard in, maar wel onvergetelijk. En hij staat op...
8: Nummer

0: Kees Vergoten en Wim de Bie. Ja, ik sta er elke zondagavond klaar voor, hoor. We gaan naar het volgende, nummertje 2. De Scene maakt hiermee een van de meest bekende nederpopnummers ooit. De boodschap draait om verbondenheid en acceptatie. Iedereen hoort erbij, ongeacht afkomst of achtergrond. De stem van Talau geeft het nummer extra kracht. Zijn rauwe zang maakt het bijzonder geloofwaardig. Het refrein wordt nog altijd massaal meegezongen. En de combinatie van rock en emotie werken perfect samen. Veel luisteraars hebben persoonlijke herinneringen bij dit lied. Dat maakt de impact nog groter. Een vaste waarde natuurlijk binnen de Nederlandse muziekgeschiedenis.
1: 1977.
2: Nummer 2.

Dat was Shaggy samen met Rick Rock, de ultieme smoesjes hit. It Wasn't Me uit 2000, wat een gigantische wereld heeft. Dat was destijds met die onweerstaanbare lome reggae groove en die hilarische tekst over een man die op hete taart wordt betrapt en simpelweg blijft ontkennen. Dan spoelen we de tijd even ruim 30 jaar terug en we verruilen die ondeugende smoesjes voor pure vrede, liefde en harmonie. We gaan naar het magische popjaar 67, de hoogtepuntdagen van Flower Power. Scott McKenzie zong destijds een onofficieel volkslied van een hele generatie jonge mensen die naar Californië trokken op zoek naar een mooiere wereld. San Francisco.

Robert Tick en Pharrell Williams met de gigantische zwolle megahits Blurred Line uit 2013. Vrienden van de show, dat was hem weer voor vandaag. Maar Walter is al in de studio. Hij is plaat aan het uitzoeken. Hij is een beetje later studio binnengekomen. Maar het komt allemaal goed, denk ik zo. Dan gaan we eruit met The Police. En Don't Stand So Close To Me. Ik zeg, maak er nog een mooie zondag van. Veel plezier met de overige heren.

0: het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie Expertise Centrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio Lelystad.
3: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststofkozijnen. Ook voor kunststofdeuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
4: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
2: 2 uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
5: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Tijdens de marathon van Groningen zijn diverse hardlopers onwel geworden, verdeeld over de hele route. Sommige deelnemers moesten een wedstrijd voortijdig beëindigen. Het exacte aantal deelnemers dat in het probleem is gekomen is onduidelijk. De veiligheidsregio zegt dat er te weinig ambulances zijn voor het aantal mensen dat onwel is geworden. Hoewel het vandaag minder benauwd is dan de voorgaande dagen, is het met 20 graden nog altijd drukkend warm in Groningen. Bij de rellen gisteren in Parijs, na de overwinning van Paris Saint-Germain in de Champions League, is 1 dode gevallen. Ook raakte een tiener zwaar gewond. Hij ligt in coma. Het OM zegt dat er bijna 300 mensen zijn aangehouden. Een deelburgemeester van Parijs wil dat er een verbod komt op bijeenkomsten op de Champs-Élysées voor de viering van de overwinning. Die is vanmiddag, tijdens een eretocht voor de spelers van de club. De deelburgemeester spreekt van een stedelijke guerrilla-oorlog. Zij vindt dat de staat moet erkennen dat het grote mensenstromen niet kan beheersen en grote bijeenkomsten moet verbieden. Israëlische troepen hebben kasteel Beaufort in Libanon ingenomen, dat nog dateert uit de tijd van de kruisvaarders. Het is in 25 jaar tijd het diepste punt dat Israël inneemt in het land. Het ligt op een strategische plek langs de rivier Litani. Israël zegt dat het nodig is zover op te rukken om aanvallen van Hezbollah te voorkomen. Tijdens de nacht tegen seksueel geweld is een recordbedrag opgehaald van ruim 300.000 euro. Aan de tocht, een mars door Rotterdam, deden bijna 2300 wandelaars mee, onder wie de Rotterdamse burgemeester Carola Schouten. De deelnemers liepen langs plekken waar vrouwen zich onveilig voelen. Het weer er nog. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien, plaatselijk ook met onweer. In het westen wordt het een graad of 19, in het oosten maximaal 25. Vanavond trekken de buien weg. Morgen schijnt de zon regelmatig, dan wordt het ook maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
6: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: it never ends. We're so glad you could attend. Come inside, come inside.
1: Now, here comes the music.
2: Do I look perfect?
3: Oh, you are awful. But I like
4: Classic Sunday with Mark Walker.
5: Ik heb jullie ook even nodig. Ik zal heus wel al die dingen zeggen die nu van mij verwacht worden. Maar voordat ik dat doe,

Ik heb een hartslag van 180 volgens mij. Is dat goed of niet? Heb je hier nog zo'n defibrillator in de studio? Mijn hemel, jongens, ik ben vandaag op de fiets gekomen. Ik ben helemaal op de fiets gekomen naar de studio. En nou heb ik weer de pech, ik heb een elektrische fiets. Ja, ik bedoel, ik ben ook 64 geworden, dus dan moet je een beetje een hulpje onderweg hebben natuurlijk. Maar zo'n ding moet je natuurlijk wel opladen. Als je dat niet doet, dan kom je halverwege te staan dat ding het niet meer doet. En dat is zwaar ongelooflijk.

0: listening to the classics on the Classic Sunday.
1: Letterlijk en figuurlijk, ik heb je gewaarschuwd. Laat dat ding nou een keer op. Je hebt er niet voor niks zo'n oplader bij gekregen om dat ding af en toe eens een beetje bij te vullen. Hè? Nee, ik denk, dat komt wel een keertje. Nou, je ziet het. Nou, goed, we hebben het toch weer overleefd. We zijn in de studio beland en ik zeg Van Els, dankjewel. Hij gaat tot volgende week, want dan ben jij er uiteraard weer. Dus we gaan tot weer.
2: This is Mark Walker.

het is toch eigenlijk ook een beetje in het kader van... ik moet er toch een keer een beetje gaan afstoffen, die plaat. Jongen, en, oh, wat een narigheid, wat een narige plaat eigenlijk. Ja. Now the summer is gone, ja. Nou jongens, we hebben nog eventjes hoor. Heb je nog even... Ik verwacht zeker dat het eind september toch wel goed weer in Nederland, hè? Ja. Toch? Ja, toch? The Swinging Blue Jeans. Now the Summer is Gone, 1967, stond op een album van hem... die eigenlijk uitkwam in 1966. En dit nummer stond er ook op echt zoiets van... nou, die moeten we maar eens even draaien op de Classic Sunday. En daarvoor de Doobie Brothers and China Crow. Hey, welkom. Dit is de Classic Sunday. Duur rond tot aan 6 uur vanavond nog. En 2 uur lang van Elschoort. En heerlijk, vriend. Heerlijk. Wat mij betreft mag je volgende week weer terugkomen tussen 12 en 2. Afgesproken? Oké, okay, prima. Zo, dames en heren, het is bijna 2:15 en daar gaan we.

0: Ach, de wederopstanding van de Bee Gees, van de Beat Boys, jongens, toen die tijd in de jaren 80. Iedereen dacht dat ze weg waren. Ineens stonden ze weer in de hitparade met Kokomo, ja.
1: Hey, mogen wij ook even? Goeiemiddag.
2: Hey, wat zeg je?
1: Goeiemiddag.
0: Ja, natuurlijk een hele goede middag. Jouw Classic Sunday op jouw zondagmiddag. En trouwens, voor de Beach Boys draaiden we de Suite uit de jaren 70 en de Ballroom Bridge. Wat was dat toen die tijd? Een markandere beweging was dat eigenlijk, die Suite. Volgens mij spoorden ze niet helemaal, hoor. En als je wil kijken waar ik het over heb, ga even naar YouTube. Er zal vast en zeker nog wel ergens van een videoclipje van deze formatie ronddwarrelen. Dus kijk maar even, dan weet je precies waar ik het over heb. Hè? Ja. Oh, we moeten even opschieten. Ja, want de dames staan voor de deur en die zeggen tegen jou...
3: Kan ik mijn discobroek weer aantrekken?
0: Ik zal het wel even doen met deze gouden ouwe.
3: Met deze oude discoknallen.
0: Ja. Ray Parker Jr. Daar ging hij eigenlijk onder schuil. En hij begon eigenlijk met zijn formatie Radio. En hij had...

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: Zondag, tijd voor het weekoverzicht van het Lelystadse nieuws. De Brabantse PVV heeft een rechtbanktekening van de broers van de vermoorde Ryan Al-Najjar bewerkt en gebruikt in het debat over AZC's. Hun gezichten werden grimmig gemaakt en in een filmpje op Instagram gezet, met de mededeling dat je zulke mensen niet bijvoorbeeld tegenover een schoolplein wil. De gemeente gaat een stuk grond aan de Zuiderzeelaan verkopen aan de Osmanli Kami Moskee. Het gaat om bijna 900 vierkante meter. Die wordt verkocht voor een bedrag van ruim 110.000 euro. De moskee wil graag uitbreiden. Ongeveer 330 vierkante meter is bedoeld voor ruimtes aan het huidige moskeegebouw voor maatschappelijke buurtactiviteiten. Zo'n 567 vierkante meter is bedoeld voor extra parkeerplaatsen. Leefbaar Lelystad en Mooi Lelystad willen weten hoe het staat met het thuisonderwijs in de stad. Onderwijs dus aan kinderen die om wat voor reden niet naar school gaan en met toestemming thuis les krijgen van bijvoorbeeld hun ouders. Aanleiding is het besluit van de gemeente Den Haag daar een einde aan te maken na een uitspraak van de Hoge Raad. Het stuk Dronterweg tussen de brug over de Lage Vaart en de rotonde met de Oostranddreef is vanaf donderdag 4 juni tot donderdagavond 11 juni dicht wegens werkzaamheden. De Oostranddreef is dan weer helemaal open, zodat die voor de omleiding richting Dronten kan worden gebruikt, belooft de gemeente. Verkeer tussen Lelystad en Enkhuizen moet rekening houden met een afsluiting van de Houtripdijk, de dijk Lelystad-Enkhuizen, op de volgende avonden, woensdag 3, donderdag 4 en vrijdag 5 juni. Tussen 8 uur 's avonds en 6 uur 's morgens voeren Rijkswaterstaat en de provincie onderhoud uit. Wethouder Sjaak Kruis wil geen tweede periode. Nu het formatieproces loopt, zie ik uitstekende kandidaten klaarstaan om het bestuurlijke werk voor te zetten. En dat kunnen ze heel goed zonder deze bijna 69-jarige pensionado, zegt hij.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: Het is vandaag licht veranderlijk in Lelystad. Wolkenvelden trekken over, er kan een paar buien voorkomen. De zon is er ook van tijd tot tijd bij. Met vanmiddag 22 graden en een zwakke noordwestenwind is het een prima lentedag. Morgen start de meteorologische zomer. Het is best aardig nog, met van tijd tot tijd zon. Aan de temperatuur verandert niet veel, het wordt 22 graden. Vanaf dinsdag gaat het bergafwaarts met de zomer. Het wordt wisselvallig met een aantal buien. De zon is er soms ook nog bij. Daarbij wordt het langzaamaan minder warm. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

zijn die gasten die ooit het liedje maakten van I want you to want me. En dit kwam er toen die tijd achteraan. De steunplaat op 31 mei 1982. En uiteraard liep Frits Best weer die hond los tijdens de algemene pluggersdag. Dat was meestal woensdag en liet hij die Labrador los. En dan rende die Labrador naar de man toe en die snuffelde dan en die haalde Sheep Trick naar voren met I Want My Love. En dat was toen die tijd de steunplaat. Ja. Jongens, haal die

We gaan even terug naar het jaar 1980. Nog de Nederlandse formatie Diesel met Socialize Summer Night. Wat een leuk liedje was dat.

En dan krijg je automatisch een aantrekkingskracht. Ja, het is voor het geval dat je dat nog niet wist, hè? Ja, magneetje en wat staal bij elkaar. Als je dan dat magneetje er dicht tegenaan houdt, dan is dat klets. Ik heb je vast. Walter Egan, die zong weer over The Magnet and the Steel. En daarvoor, ja, uit Nederland afkomstig, de formatie Diesel en Sosoliso Summer Night. Ja. Dat is typisch zo'n plaatje dat je zegt, wauw, die heb ik een tijd niet gehoord. En dat is toch wel weer eens even leuk om die op de draaitafel te slingeren. Draaitafel, wat is een draaitafel? Hoor ik het? Nou, dat is heel vroeger kwam niks uit eigenlijk uit de computer of uit je telefoon zetten. Maar moest je echt nog even een plaatje opzetten. Dat is een vinylschijfje, een stukje teer is dat. Fijn gedrukt. En dat werd dan plat gedrukt en dan werd er een beetje groefjes opgemaakt en dan kon je muziek luisteren. Ja, en Diesel was daar een typisch voordeeltje van. Ja. Ja. Hey, leuk dat je trouwens aangehaakt bent. Dit is de Classic Sunday, voor het geval je het nog niet wist. We doen het iedere zondagmiddag van 12 tot en met 6 uur. En wil je ons bereiken, dat kan uiteraard via de Classic Sunday mailbox. Dat is classicsunday@radiolevenstad.nl. Je kan ons ook bezoeken op de Facebook-site. Zoek ons op, gewoon op Classic Sunday en like ons. Dan kun je even een pb'tje sturen of wat dan ook. En je kan ook nog even telefonisch doen. Ik zit even onhand hier, dus mocht je bellen naar 0320-234-344, dan spreek maar even een voicemailtje in. Hè? En dan komt het helemaal goed. Dus als je nog een leuk liedje wil horen, ik kan me niet voorstellen dat hij er vandaag niet bij zit. Maar mocht hij er niet bij zitten, dan laat het maar eventjes weten. Wat gaan we doen, jongens? Oh, die jukebox staat natuurlijk in de gang, hè? Zullen we die maar eens eventjes aan gaan slingen? Hoppakee!

even, kijk, buiskinderen. Ja, daar komt het eigenlijk vandaan, dit liedje eigenlijk, van de Fabeltjeskranten. Ja, ja, Ed en Willem Bever, die hadden dat toen die tijd, zoiets van, ja. We maken een liedje over een jukebox, hè? En uiteindelijk werd dat dan gebruikt als de tune van de jukebox van Stan Hagia op de Veronica. En later nog op Miamico. Goed, onze jukebox. Nou, je weet zo'n beetje wel hoe het een beetje werkt hier. En er staat hier een roulette tafel naast me. Ik ga er straks even een balletje in gooien. Het balletje komt op een nummer terecht. En dat nummer dat correspondeert weer met onze jukebox. Zo zit dat in elkaar. En niks anders, hè? Dus, nou, laten we even gek doen. Laten we eens even een slinger aan die roulette tafel gaan geven. En dan ga ik eventjes het balletje erin gooien. Nou, even een slinger eraan. 1, 2, 3. Daar gaat hij, het balletje. Ik gooi hem er nu in. Eens even kijken wat hij op terecht komt. Altijd leuk, hè? Eens even kijken.

0: Yep. Ik zie dat hij gevallen is. En waar is hij op gevallen?
1: Nummer 12.
0: Nummer 12 is vandaag aan de beurt. Nou, ik ga gauw even geld erin gooien. Hoppakee. Ook weer gebeurd. Nou, ik ga even de knop indrukken. Hoppakee, de 1. Hoppakee, de 2. Ook weer gebeurd. Het armpje dat licht op en dat gaat helemaal aan de andere kant van het jukebox. Dat duurt altijd even, dus voordat hij daar is. Maar ik zeg, hij schiet lekker op, hoor, ja. Ik zie wat jij niet ziet, hij hangt erboven. En ik zeg, oh, hij gaat zakken en ja, hij staat erop. Oh, oh, hey, wat, hey, oh, oh, oh. Stoppen, stoppen. Ja. Dit is leuk, ja.

Kijk voor meer lokaal nieuws op Radio Lelystad TV, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Andere providers? Kijk op radiolelystad.nl.

0: adverteren. Hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radioledystad.nl.
1: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie Expertise Centrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
2: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
0: Op FM, DAB+, via alle providers en radioledystad.nl.
3: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
0: 3 uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Bij een aantal marathons in het land zijn deelnemers onwel geworden door de hitte. In Groningen werden 7 mensen niet goed. 2 lopers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De anderen konden ter plekke worden behandeld. Bij de marathon in Amersfoort werden ook 2 deelnemers onwel. In Houten ging het mis bij een loper van de Utrechtse marathon. Een jongen die gisteren uit het water werd gehaald bij de Maarseveense plas in de buurt van Utrecht is overleden, heeft de politie laten weten. Gistermiddag kregen de hulpdiensten melding binnen dat er iemand te water was geraakt en werd met een duikteam, een helikopter en drones naar het slachtoffer gezocht. Niet veel later werd de jongen uit het water gehaald. Hij is nog gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar hulp mocht niet meer baten. Minister Velbrief gaat de komende dagen in de Tweede Kamer praten over een soort sociaal akkoord voor de arbeidsmarkt en economie, zei hij in tv-programma Buitenhof. Daarbij wil hij vooral kijken naar oplossingen en het nog niet over geld hebben. Omdat de coalitie in de Kamer geen meerderheid heeft, is de steun van oppositiepartijen nodig. Donderdag debatteert de Kamer over de vastgelopen gesprekken met de vakbonden over sociale zekerheid. De bonden eisen dat de plannen voor een versobering van de WW- en WIA-uitkeringen helemaal van tafel gaan. Een petitie tegen rokende en vapende influencers is al duizenden keren ondertekend. De 19-jarige Boy Tanis uit Geertruidenberg is de petitie begonnen. Hij ergerde zich aan influencers en artiesten die op sociale media foto's en video's delen waarop ze roken. In de petitie roept hij onder meer de autoriteit Consumentenmarkt op om in te grijpen. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het oosten zijn er buien met kans op onweer. Van west naar oost is het 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Hoevelaken en Barneveld 6 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: tijd geleden, hoor.
1: Ja.
0: Even aan mijn moeder vragen. En toen kostten de bioscoopkaartjes nog 5 gulden. Tegenwoordig, wat is het? Tegenwoordig is het 12, 13 euro. Even omgerekend, dan zit je gauw op 28 gulden voor een bioscoopkaartje. Ja, tijden veranderen, hè?
1: Ja, zoals dit ook.
2: Is the Billboard Hot 100 on the Classic Sunday.
0: Zo, daar is het inmiddels tijd voor geworden op de Classic Sunday. Traditiegetrouw, even na de klok van 3 uur is het tijd geworden voor de belangrijkste hitparade van de hele wereld. Oftewel de Billboard Hot 100. We begonnen ergens in de jaren 50 en tot op de dag van vandaag nog steeds te beluisteren op de diverse radiostations. Yeah. En wij blikken terug met die hitparade. We zijn beland in het jaar 1980. En in het jaar 1980 zie je toch wel weer een duidelijke invloed van de disco-muziek. Maar ook, ja, ook een beetje de rock'n'roll komt terug en het zoetsappige gebeuren. Dus hier is de Billboard Hot 100, de populairste 3 platen uit het jaar 1980. Oftewel de Billboard Hot 100 1980.
3: Billboard Hot 100 number 3.

Ja, ja, ja, wat was dat een gigantische hit was dat toen die tijd. Ja, ja, ik heb het natuurlijk over niemand minder dan Pink Floyd. And Another Brick in the Wall. Ja, de Billboard Hot 100 1980. En we gaan eens even kijken wat de 10 populairste platen toen die tijd waren in die hitperiode. Op nummer 10, Bette Midler. En The Rose, ook zo'n mooi liedje. Ja, ja, ja. Het zijn allemaal mooie liedjes trouwens. Ik kan eigenlijk wel de hele hitperiode gaan opnoemen. Maar goed. Nummer 9, Billy Joel met het Still Rock and Roll to Me. Op nummer 8, Lips Inc. en Funky Town. En over Lips Inc. gesproken. Dat was toen die tijd toch al een beetje een opzienbare videoclip die erbij zat. Dames met een nogal doorschijnend pakje op tv in Topop. Dat was toch wel dat je zegt, nou, waar zit ik naar te kijken? Hè? Goed, nummer 7, Paul McCartney en Coming Off. En nummer 6, Queen met Crazy Little Thing Called Love. De tijd dat ze een beetje in de rock'n'roll gingen, ja. Op nummer 5, Captain and Tennille en Do That To Me One More Time. En nummer 4, Michael Jackson met I'm Gonna Rock With You. Op nummer 3 hoorden we zojuist Olivia Newton, John and Magic. En op nummer 2, daar vonden we Pink Floyd met Another Brick in the Wall. En dat betekent uiteraard dat we er nog eentje overhouden in de Billboard Hot 100 van 1980. De best verkochte single in 1980 was Blondie met Call Me. Oh, wacht even. Oh, Blondie, daar gaat alles mis. Oh, ik zei dus Blondie.

Wat gaan we op deze zondagmiddag verbouwen? Ken je dat liedje nog uit de jaren 70 van de Maskers? Zomerzon? Nou, de Classic Sunday coverband heeft er eventjes een plasje over gedaan. En die dacht, nou... Die kunnen we wel eens eventjes verbouwen, want die heeft een remake nodig. Dus dat hebben ze er ook gedaan. De Bakkers tegen...

0: Tot strakjes.
1: Tot strakjes.
0: Tot strakjes.
1: Tot strakjes.
0: Tot strakjes. Tot strakjes. Tot straks. Ja, tot straks.
1: Tot strakjes.
2: Tot straks. Ja, tot strakjes.
0: Tot straks.
2: Ja, tot strakjes.
0: Ja, tot strakjes.
2: Tot zo, hè.
1: Tot strakjes.
0: Tot strakjes.
2: Tot zo.
3: Dames en heren, we zijn zo bij u terug.
0: We zijn zo bij u terug.
1: Tot strakjes.
0: Ja, tot strakjes.
1: Tot strakjes.
0: Ja, tot strakjes.
2: Tot strakjes.
1: Tot strakjes.
0: Ja, tot strakjes.
2: Tot strakjes.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie-expertisecentrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl. Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Zondag, tijd voor het weekoverzicht van het Lelystadse nieuws. De Brabantse PVV heeft een rechtbanktekening van de broers van de vermoorde Ryan Al-Najjar bewerkt en gebruikt in het debat over AZC's. Hun gezichten werden grimmig gemaakt en in een filmpje op Instagram gezet, met de mededeling dat je zulke mensen niet bijvoorbeeld tegenover een schoolplein wil. De gemeente gaat een stuk grond aan de Zuiderzeelaan verkopen aan de Osmanli Kami Moskee. Het gaat om bijna 900 vierkante meter. Die wordt verkocht voor een bedrag van ruim 110.000 euro. De moskee wil graag uitbreiden. Ongeveer 330 vierkante meter is bedoeld voor ruimtes aan het huidige moskeegebouw voor maatschappelijke buurtactiviteiten. Zo'n 567 vierkante meter is bedoeld voor extra parkeerplaatsen. Leefbaar Lelystad en Mooi Lelystad willen weten hoe het staat met het thuisonderwijs in de stad. Onderwijs dus aan kinderen die om wat voor reden niet naar school gaan en met toestemming thuis les krijgen van bijvoorbeeld hun ouders. Aanleiding is het besluit van de gemeente Den Haag daar een einde aan te maken na een uitspraak van de Hoge Raad. Het stuk Dronterweg tussen de brug over de Lage Vaart en de rotonde met de Oostranddreef is vanaf donderdag 4 juni tot donderdagavond 11 juni dicht wegens werkzaamheden. De Oostranddreef is dan weer helemaal open, zodat die voor de omleiding richting Dronten kan worden gebruikt, belooft de gemeente. Verkeer tussen Lelystad en Enkhuizen moet rekening houden met een afsluiting van de Houtripdijk, de dijk Lelystad-Enkhuizen, op de volgende avonden, woensdag 3, donderdag 4 en vrijdag 5 juni. Tussen 8 uur 's avonds en 6 uur 's morgens voeren Rijkswaterstaat en de provincie onderhoud uit. Wethouder Sjaak Kruis wil geen tweede periode. Nu het formatieproces loopt, zie ik uitstekende kandidaten klaarstaan om het bestuurlijke werk voor te zetten. En dat kunnen ze heel goed zonder deze bijna 69-jarige pensionado, zegt hij.
2: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: Het is vandaag licht veranderlijk in Lelystad. Wolkenvelden trekken over, er kan een paar buien voorkomen. De zon is er ook van tijd tot tijd bij. Met vanmiddag 22 graden en een zwakke noordwestenwind is het een prima lentedag. Morgen start de meteorologische zomer. Het is best aardig nog, met van tijd tot tijd zon. Aan de temperatuur verandert niet veel, het wordt 22 graden. Vanaf dinsdag gaat het bergafwaarts met de zomer. Het wordt wisselvallig met een aantal buien. De zon is er soms ook nog bij. Daarbij wordt het langzaamaan minder warm. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
2: Verkeersinformatie.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: verschrikkelijk mooie liedje dit.
1: Ja,
0: al zeg ik het zelf hoor. Robert John en Savage. Die kreeg deze week de speciale aanbieding mee. Dat word je niet zomaar. Nee. Daar moet je echt wat voor doen. Dan moet je mij een kippenvelmomentje bezorgen. En dat deed dit liedje natuurlijk ook. Vandaar dat hij ook de speciale aanbieding kreeg. Hé, nog een half uurtje Mart op het toestel.

0: En dat ding was getiteld Ja, ja, Rio de Janeiro. Ja, ik vond dat toen die tijd een leuke band, hoor, die Dissidence Band. Ja. Leuke liedjes gemaakt. Ja, ja. Zat Walter Kroes dan niet in? Ja, toch?
1: Ja, dacht ik wel, hè?
0: Ja, die zat daarin, geloof ik. Ah, fijn. Dat was toen niet uit. Daarvoor trouwens een dame die in de jaren 90 toch opeens heel veel rassend om de hoek kwam zeilen. Niemand had er nog eens veel gehoord. En opeens kwam ze met een album uit dat deze soort deed. En iedereen was meteen hotel de botel. En ik was fan, ja.
1: Ja,
0: inderdaad. Ja. En ja, een dame met een hele mooie jazzstem. Zeker, zeker. Hang on to your love. Dat ding was zo getiteld. Hey, het is bijna kwart voor je. En dat betekent dat we natuurlijk even moeten opschieten. Want het origineel tegen de cover komt er nu aan. Oké. Okay.

1967 met Louis Armstrong. En hij maakte die wereldhit met A Wonderful World. Nou, het duurde tot 2008 tot onze eigen Arie Ribbens linksaf bij Hoekelaken. En die maakte daar een Nederlandse versie van. En hij gaf de titel mee Wat een prachtige dag. Oftewel, Louis Armstrong tegen Arie Ribbens met What a Wonderful Day. Oftewel, Wat een prachtige dag.

dat was hem voor deze zondagmiddag. Het origineel tegen de cover. Louis Armstrong, en je hoorde hem al, het was een beetje een lange versie, hè? Ik heb even de schaal erin gezet, dus ik heb hem even uitgerekt. Zodat je extra lang kon genieten van een wonderful day uit 67. En Arie Rimmers deed in 2008 over met de Nederlandse versie. En hij maakte ervan, wat een prachtige dag. Zo, ik ga de deur dicht doen. Ik vind het mooi geweest voor vandaag. Ja, ben kapot, ben gesloopt. Ben ik nou de enige hier op zondag die altijd kapot is tijdens het programma?

muziek draaien tot dan het nieuws van 4 uur. Doen we samen even met Deodato. Hey, ik zal zeggen, maak er een hele fijne zondag van. En we spreken elkaar weer volgende week hier om 2 uur... voor een nieuwe aflevering van Mart op de Classic Sunday. Fijne zondag en

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
2: Radio Lelystad.
3: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
4: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie-expertisecentrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
5: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
6: Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
7: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het kabinet wil Europese ontwikkelingshulp aan Sierra Leone blokkeren omdat het niet opschiet met de uitlevering van drugscrimineel Jos Leidekkers. Dat zei justitieminister Van Wil in Buitenhof. Volgens hem levert diplomatieke druk te weinig op. Van Wil noemt de arrestatie van Bolle Jos een van zijn grootste prioriteiten. De crimineel is in Nederland en België tot zeker 80 jaar cel veroordeeld voor drugshandel. Bij een aantal marathons in het land zijn deelnemers onwel geworden door de hitte. In Groningen werden 7 mensen niet goed. 2 lopers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De anderen konden ter plekke worden behandeld. Uit Drenthe en Overijssel waren ambulances opgeroepen om te helpen. Inmiddels is de situatie stabiel. Bij de marathon in Amersfoort werden ook 2 deelnemers onwel. In Houten ging het mis bij een loper van de Utrechtse marathon. Een jongen die gisteren uit het water werd gehaald bij de Maarseveense plassen in de buurt van Utrecht is overleden, heeft de politie laten weten. De jongen is nog gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar de hulp kwam te laat. De recreatieplas blijft vandaag dicht. Een 87-jarige vrouw in Engeland heeft bijna 70 jaar een bom in haar tuin gehad. De Britse politie heeft die gecontroleerd laten ontploffen. De vrouw uit Norwich zei dat gasten er op feestjes altijd mee speelden. Haar zoon had het explosief als kind mee naar huis genomen en haar man, een ex-militair, had haar verzekerd dat het om een lege huls ging. Dat dat niet zo was, kwam aan het licht toen de vrouw een student vroeg onkruid te wieden in haar tuin. Hij vond het explosief en belde de politie. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het oosten zijn er buien met kans op onweer. Van west naar oost is het 19 tot 25 graden. Vanavond trekken de buien weg. Morgen geregeld zon, landinwaarts kan een bui vallen. Het wordt opnieuw maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Verkeersinformatie.
9: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
10: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
11: De Classic Sunday met Jan Staphorst.
12: Kom, snel het bos in. Hier achter een boom. We hebben geen tijd te verliezen.
13: Wat leuk.
14: Heel leuk.
13: Heel leuk.
15: Nou, ik vind hem al ontzettend leuk.
13: Deze vind ik heel leuk.
15: Vind ik mooi, maar niet een beetje. Ja, gewoon echt
13: dan. Heel leuk.
16: Die links, dat is dan Jat. En dan denk ik, ja. Kijk, weet je, ik wil aankomend talent, joh. Dat is eigenlijk niet te geloven.
17: Hoezo aankomend talent?
18: Ja. Jongen, ik heb nooit een meisje, man.
16: Een arrogante kwal.
19: Ja, goed gezien, Einstein. Hij was een voetbakker vanmorgen.
20: Me.

0: Geierkletser in 1979. Cheap Trick, I Want You to Want Me. Het was de nummer 1 notering van de Nederlandse top 40 en 12 weken lang in de lijst.
1: De Classic Sunday met Jan Staphorst.
0: Ja, zo, goedemiddag allemaal. Hartelijk welkom op deze zondagmiddag. Trouwens, René van Nelsen en Mart Walter, trouwens, dank jullie wel voor de afgelopen 4 uur Classic Sunday, jongens. Zo, wat zien jullie er lekker uit, hè? Helemaal lekker gebruind zo, in de zon gezeten. Niks te doen gedaan, zeker afgelopen week. Nee, dat dacht ik al. Ja, dat kan op die leeftijd, hè. Ja. Zo, goedemiddag allemaal. Hartelijk welkom. Mijn naam is Jan en ik neem je mee tot met 5 uur... met het ene laatste uur van die Classic Sunday. En we hebben ook nog René Pol, dus hou even vol nog, want die is er tot 6 uur met het laatste deel van de Classic Sunday. Hé, hey, maar 1979, daar waren we in beland met Cheap Trick. Maar wat gebeurde er eigenlijk nog meer in dat jaar? Want het was wel een belangrijk muziekjaar. Want als we kijken naar de statistieken, dan breekt The Village People wereldwijd door met YMCA. Peter Tosh en Mick Jagger die zijn in Nederland op Pinkpop. Meatloaf, die heet een hele grote wereldhit met Paradise by the Dashboard Light. En ook Pink Floyd, die brengt ook een album uit. Ja, dat is gewoon kunst. Dat is The Wall natuurlijk. Nou ja, die kennen we ook nog uit 1979. In 79 gaan we ook nog naar de film voor de film Aliens. Nou, die was een partijtje eng, zeg. En de grote M, de fastfoodketen, die brengt namelijk het Happy Meal uit. Nou, dat bestaat in 2026 nog steeds. Maar ik had het net over Mick Jagger en Peter Tosh. Dat ze in 1979 dat ze samen op Pinkpop...

plaat uit de categorie. Hij gaat eigenlijk nooit vervelen. Peter Tosh en Mick Jagger. You gotta walk, don't look back. Inderdaad, kijk niet achterom. De toekomst is voor je. Achterom is leuk, maar de toekomst is voor je. Het was in 1979 een hele grote hit. En helaas, Peter Tosh is op 11 september 1987... al op 42-jarige leeftijd overleden. En het was ook een van de bandleden. Want daar is hij begonnen bij de Wailers, van Bob Marley in de Wailers. En later ging hij solo met zijn eigen band, Peter Tosh. Maar helaas, hij werd maar 42 jaar. Ja, en die andere dan, Mick Jagger, dat is toch gewoon een medisch instituut. Ja, die man die moet gewoon, als hij overlijdt, gewoon eens nagekeken worden. Want wat, het is toch niet normaal. Mick Jagger, 82 jaar, toert nog de wereld om. Is nog aan het rennen en het springen op toneel. En hij is nog steeds in een hele goede conditie. Het is niet te geloven. Mick Jagger, 82 jaar. Nou, ik zou ervoor tekenen, hoor. Ja, zo.

hebben om een reclame te maken. En dan wordt het weer een grote hit in Nederland. Zo. En de dollars die rollen weer binnen. Ja, zo werkt dat in de muziekwereld. De Motors Airport 1978.

komt meteen de opmerking mind your step. Ja, van Schiphol, hè. Ja, dat heb je dat trouwens ook, trouwens. Als je op Schiphol zo loopt en dan voel je je eigenlijk heel erg klein, hè. Al die wereldburgers die daar passeren her en der. En dat is altijd druk. En ja, dan voel je eigenlijk een heel klein mens op deze grote aardbollen. Airport hoorde je van de Motors. En dat was in 1978 een aardige hit, hoor. Het was de hoogste notering was 28e plaats in de Nederlandse top 40. En 5 weken lang in de lijst. Hey, maar het is de hoogste tijd om terug te blikken naar een tv-moment van toen. We blikken terug naar 1972. De jeugd gaat kennis maken met een nieuwe jeugdserie. Het is niet zomaar een jeugdserie, want ze gaan de boeken in als een van de mooiste jeugdseries aller tijden in Nederland. Helaas zijn er niet veel afleveringen overgebleven. Dat komt ook omdat er een brand is geweest in een magazijn van het NOB. Maar ook toen in 1972 werden de uitzendingen opgenomen op Ampex videobanden. En die waren toen vreselijk duur. En die werden ook wel eens gebruikt om weer opnieuw op te nemen. En zo zijn er een tal van afleveringen verloren gegaan. En ik heb het natuurlijk over de jeugdserie. Kunt u mij de weg naar Hamelen vertellen, meneer? Nou, dat is natuurlijk heel veel. Ja, generaties zijn er groot mee geworden. Want daar speelde ook niet even de minst in, hoor. Toen de tijd Rob de Nijs, Ida Bons, Loekie Knol, Martin Brosius, Ab Hofstede. Ja, dat waren allemaal grote namen toen de tijd. En de scenario van de serie kwam van Harry Gelen en de muziek van Joop Stokkermans. Nou, dat was toen de tijd ook geen onbekende. Maar goed, laten we eens terugblikken naar 1972. Naar Kunt u mij de weg naar Hamelen vertellen, meneer?

0: Nee, toen ik bezig was in dat bos, hè, met het houten hart.
1: Maar ik begrijp nog één ding niet. Nou!
2: Kloofers van Dam. Wat komt u doen op ons kleed?
1: Ik kom met een boodschap van Wensela. Kom mee naar haar toe.
3: Zij? Wensela?
4: Kunt u me de weg naar Hamelen vertellen, meneer?
2: Twee pijpen door die zoon zijn meegenomen, ja. Hè? Op reis bijvoorbeeld. Ja. Eentje naar Laar, hierheen, ja. En de ander naar Wamp.
5: Ze heeft gelijk. Ze heeft alweer gelijk.
6: Tieneke Roevenbel.

Soms hoor je wel eens plaatjes dat je zegt, ja, wat een leuk plaatje, maar die ken ik helemaal niet. Die ben ik helemaal vergeten of zo. Ja, dat gaat zo in die grijze massa daarboven. Er gebeurt wel eens dat je gewoon bepaalde plaatjes, dat je gewoon helemaal kwijt bent natuurlijk. Gerard Kenny, New York, New York. Het was een, het was niet echt een hele grote wereldhit, maar in Amerika was het best wel een aardige hit hoor. En hij is inmiddels 82 jaar. Ja, en soms heb je van die plaatjes en bandjes, die zijn dan heel erg populair. En die hebben allemaal fans en allemaal schreeuwende en huilende fans die men bij optredens. Ja, dat heb je wel eens. En dan gaan ze stoppen en dan zijn ze weer in tranen natuurlijk, die fans allemaal. Ja, en dat gebeurde bijvoorbeeld ook met de volgende plaat. Die band, die was razend populair in Nederland. En vooral bij de wat jeugdige mensen hoor. We gaan even terug naar de jaren 80, dat Doe Maar. En wat een toontje lager hadden we. En het VOF de Kunst, we hadden allemaal van dat soort Nederlandse bands die allemaal razend populair waren. En ja, deze, maar mijn collega's die vinden het helemaal niet leuk dat ik hem draai, maar ik ga hem toch even draaien, want hij hoort er wel bij natuurlijk, hè. Ja, daar is niks over gelogen. Het was toch een hit in Nederland, hoor. The Shorts, come on, so, huh? Leuk, toch? Ja, we kunnen hem allemaal nog meezingen.

je hem toen in 1983 ook nog gekocht, omdat je fan was van The Shorts. Come on, Safa. Het was toch de nummer 1 hit in 1983. En de zanger Hans van Vondel, die werd later een heel grote studioman. Die heeft een hele bekende muziekstudio opgericht. En die was zeer en is nog steeds zeer succesvol. En de jongens waren toen de tijd allemaal rond de 16 en 17 jaar.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radiolelystad.nl. Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: Zondag, tijd voor het weekoverzicht van het Lelystadse nieuws. De Brabantse PVV heeft een rechtbanktekening van de broers van de vermoorde Ryan Al-Najjar bewerkt en gebruikt in het debat over AZC's. Hun gezichten werden grimmig gemaakt en in een filmpje op Instagram gezet, met de mededeling dat je zulke mensen niet bijvoorbeeld tegenover een schoolplein wil. De gemeente gaat een stuk grond aan de Zuiderzeelaan verkopen aan de Osmanli Kami Moskee. Het gaat om bijna 900 vierkante meter. Die wordt verkocht voor een bedrag van ruim 110.000 euro. De moskee wil graag uitbreiden. Ongeveer 330 vierkante meter is bedoeld voor ruimtes aan het huidige moskeegebouw voor maatschappelijke buurtactiviteiten. Zo'n 567 vierkante meter is bedoeld voor extra parkeerplaatsen. Leefbaar Lelystad en Mooi Lelystad willen weten hoe het staat met het thuisonderwijs in de stad. Onderwijs dus aan kinderen die om wat voor reden niet naar school gaan en met toestemming thuis les krijgen van bijvoorbeeld hun ouders. Aanleiding is het besluit van de gemeente Den Haag daar een einde aan te maken na een uitspraak van de Hoge Raad. Het stuk Dronterweg tussen de brug over de Lage Vaart en de rotonde met de Oostranddreef is vanaf donderdag 4 juni tot donderdagavond 11 juni dicht wegens werkzaamheden. De Oostranddreef is dan weer helemaal open, zodat die voor de omleiding richting Dronten kan worden gebruikt, belooft de gemeente. Verkeer tussen Lelystad en Enkhuizen moet rekening houden met een afsluiting van de Houtripdijk, de dijk Lelystad-Enkhuizen, op de volgende avonden. Woensdag 3, donderdag 4 en vrijdag 5 juni. Tussen 8 uur 's avonds en 6 uur 's morgens voeren Rijkswaterstaat en de provincie onderhoud uit. Wethouder Sjaak Kruis wil geen tweede periode. Nu het formatieproces loopt, zie ik uitstekende kandidaten klaarstaan om het bestuurlijke werk voor te zetten. En dat kunnen ze heel goed zonder deze bijna 69-jarige pensionado, zegt hij.
1: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: Het is vandaag licht veranderlijk in Lelystad. Wolkenvelden trekken over, er kan een paar buien voorkomen. De zon is er ook van tijd tot tijd bij. Met vanmiddag 22 graden en een zwakke noordwestenwind is het een prima lentedag. Morgen start de meteorologische zomer. Het is best aardig nog, met van tijd tot tijd zon. Aan de temperatuur verandert niet veel, het wordt 22 graden. Vanaf dinsdag gaat het bergafwaarts met de zomer. Het wordt wisselvallig met een aantal buien. De zon is er soms ook nog bij. Daarbij wordt het langzaamaan minder warm. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Sunday.

artiesten die wel besproken is. Patricia Paaien, Living Without You. Draait wel mee van half jaren 60. Toen had ze haar eerste hitje al, Je bent niet hip. En daarna ging het helemaal los. Ze zong mooie jingles in voor Radio Veronica toen ze nog op zee lagen. En wat hebben ze eigenlijk allemaal gedaan zo in de Nederlandse top 40 in het verleden? Nou, laten we de statistieken van deze bijzondere dame er eens bij pakken. Geboren in Rotterdam op 7 april 1949. Inmiddels 77 jaar. Ja, ze stond op haar 60ste stond ze nog bloot in een mannenblad. En ja, daarvoor had ze ook al meerdere keren in een mannenblad gestaan. En had ze zo'n nietje in de buik. Nou, we kwamen er wel eens tegen in kantines van werkplaatsen bijvoorbeeld. Maar ja, tegenwoordig mag dat allemaal niet meer natuurlijk. Want dat is vrouwonvriendelijk natuurlijk allemaal. Als je maar niet je Instagram opent, want daar komen de dames met blote konten en zo, die komen allemaal voorbij. Maar ja, een poster hangen, ja, dat mag dan weer niet meer. Nee. Maar goed, maar wat heeft ze allemaal gedaan, Patricia Paaien? Laten we de statistieken erbij pakken. Ze heeft 15 top 40 hits gehad. 104 weken lang in totaal in die top 40 gestaan en één keer alarmschijf geweest bij Radio Veronica. Dat is nog wat, hè. 77 jaar. Ze heeft toch een mooie reeks van hits gehad allemaal hier in Nederland. En je hoort het allemaal hier, hè, op de Classic Sunday. Want ja, hier hoor je plaatjes dat je zegt, oh ja, die was ik even vergeten. Zeg, ja, heb je zelf ook zo'n plaat? En je zegt, oh, daar heb ik ook een leuk verhaal bij. Nou, laat het dan even weten op classicsunday@radioledisat.nl. Oh, de Dolly Dots komen binnen, dames en heren. Komt u binnen, dames? Ja, do you wanna, wanna, wanna?

wie vond dat toen de tijd niet leuk, hè? In de jaren 80 en eind jaren 70. De Dolly Dots gewoon uit Nederland, hè. Ja, ze deden het best wel aardig, hoor, de dames. En ja, ze zagen er goed uit. En dat was ook een band die eigenlijk ook wel weer voor een bepaald modebeeld op straat zorgde. Want ja, dat haar getoupeerd en dan van die oversized colbertjes aan. Dat hadden de dames dan ook. En dan van die gympies eronder en zo. Dat was toch ook weer een bepaald modebeeld van de Dolly Dots. Wat hebben ze eigenlijk allemaal zo gedaan in de Nederlandse top 40, deze dames? Deze zes dames. Nou, ze hebben 25 top 40 hits gehad. 178 weken lang in totaal in die lijst gestaan. En 3 keer alarmschijf geweest bij Radio Veronica. Ja, en wie waren dan eigenlijk de Dolly Dots? Nou, dat was bijvoorbeeld Esther Oosterbeke, Angela Groothuizen, Ria Briefies, Patty Sommer, Anita Heilker en Angela Kramer. En zij waren dus de Dolly Dots. Ze traden op vanaf 1978 tot en met 1988. En toen stopte het allemaal. En ja, helaas natuurlijk ook Ria Briefies natuurlijk op 20 juli 2009 overleden op 52-jarige leeftijd. En ja, Ria die zong toch wel een van de grootste hits allemaal van de Dolly Dots. Love Me Just A Little Bit More. Nou, dat was een van de allergrootste hits van de Dolly Dots. En ja, Ria Briefies helaas veel te jong natuurlijk overleden.

0: bij de Dolly Dots. En zo zit je weer in 1978 met Robert Palmer, Best of Both Worlds. Het was de nummer 17 notering toen de tijd in 1978 in de Nederlandse top 40. Ja, 1978, wat gebeurde er eigenlijk nog meer in de wereld? Nou, in Rotterdam gaat namelijk de allereerste methadonbus rijden. Verslaafden kunnen daar op doktersadvies kunnen ze daar gratis methadon krijgen. De Poeg Maxi die krijgt een nieuwe uitvoering, de Brommer. We kennen hem denk ik nog wel. Ik heb hem ook trouwens gehad op een 16e. Een Poeg Maxi reed door Lelystad heen. De jeugd speelt met de Playmobil, die plastic poppetjes. Dat was razend populair toen in 1978. En ook de allereerste reageerbuisbaby wordt in 78 geboren. En op tv maken we Nederlands kennis met een clown en een acrobaat. Basti en Adriaan. Nou, ja, die zijn razend populair geworden natuurlijk. Op tv kijken we naar Dallas, die oliemagnaatfamilie, waar allerlei, niets of niet zuivere dingen allemaal gebeurden. We gingen ook naar de bioscoop in 1978, want we gingen naar Grease met John Travolta en Olivia Newton-John. Nou, dat was me toch een kaskraker. En op tv kijken we ook naar De Man van Atlantis met Patrick Duffy. Nou ja, die kennen we natuurlijk ook weer uit Dallas. Of Bobby Ewing natuurlijk. 1978. Wat een tijd, jongens. Hey, maar het is de hoogste tijd om terug te blikken naar een tv-moment van toen. We blikken terug naar 1980. Nederland is in de ban van de tv-piraten. Keek je ook toen de tijd naar een tv-piraat? Ja, dat gebeurde allemaal. Die tv-piraten kwamen in de lucht zodra de officiële uitzendingen stopten op het kabelnet. En dan zonden ze films uit en ze maakten zelfs ook nog tv-reclame en ze maakten ook nog kleine lokale documentaires. Dus een beetje een voorloper van de lokale radio en tv was dat toen eigenlijk. Het was de wereld van de vrije jongens. Want natuurlijk radiopiraten, maar ook tv-piraten. De jaren 80, de vrije jongens.
1: Televisie Magazine, 12e jaargang, aflevering 20. Dames en heren, goedenavond.
2: Pornografie en de nieuwste bioscoopfilm op de buis. De illegale televisiestations schieten als paddenstoelen uit de grond. Gistermiddag heeft de vicepresident van de Amsterdamse rechtbank een belangrijke uitspraak gedaan in een bij hem aanhangig gemaakt kort geding in zaken televisiepiraterij. Zonder in technische of juridische details te vervallen, de televisiepiraten kunnen voorlopig hun gang blijven gaan. Het verschijnsel doet zich voornamelijk voor in de Randstad. Daar zijn veel televisiekijkers aangesloten op een kabeltelevisienet, waarvan de televisiepiraten dankbaar gebruik maken om hun films en gekopieerde televisieopnamen in de huiskamer van de abonnee te brengen.
1: 'S Avonds laat, als de Nederlandse, Duitse en Belgische zenders hun programma's beëindigd hebben, gebeuren op de televisieschermen van abonnees van het Amsterdamse kabeltelevisienet geheimzinnige dingen. Televisiepiraten slaan toe en maken zich meester van het kabelnet. Een van de illegale zenders is VJA, de Vrije Jongens Amsterdam. En zo is het Amsterdamse kabelnet een speeltuin geworden voor tv-piraten.
3: Ik heb op een illegaal televisiestation een reclame van uw zaak gezien. Hoe kan dat?
4: Ik heb hem ook gezien, ja, maar ik weet niet hoe die erop komt. Dat begrijp ik niet. Ik heb het gehoord van mensen, ja, dat klopt.
1: Mokum TV wil dan ook regelmatig stadsjournaals gaan brengen. De kosten worden gedekt door reclamespotjes. Is de drijfveer nu idealisme of de mogelijkheid om met reclame veel geld te verdienen?
5: Wij zijn het in hoofdzaak begonnen uit idealistische overwegingen om een stukje te, in een stukje te

0: behoefte waarvan wij denken dat het behoefte is. En of het behoefte is, nou, dat zullen we dan in de toekomst moeten uit gaan wijzen. Dan worden we bekend en of we dan een goed salaris aan overhouden, dat wil ik nog zeer betwijfelen.
1: Hoe strafbaar het optreden van tv-piraten ook mag zijn, ze lijken niet uit te roeien. VVD en PvdA zien dan ook een oplossing in het oprichten van lokale omroepjes.
2: Kijk voor meer lokaal nieuws op Radio Lelystad TV. KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Andere providers, kijk op radioledystad.nl.

0: agendapunten uit je leven. Dat je in bepaalde fases van je leven zit. En dat er een bepaalde hit was. Of een plaat die je kocht toen de tijd. Dat is zo met muziek. Het is een beetje gebonden aan de tijdlijnen van je leven. The Young Girls, uit 1982. En I Found That Man of Mine. En ik weet wel, deze plaat, ik weet nog zeker, in 1982 kwam die uit. En ik vond hem helemaal geweldig. En het album ook. En ik wilde het album hebben. En ik kocht hem van mijn krantenwijkgeld. Ik liep elke week toen de privé na privé. Dat hadden we toen nog. Tegenwoordig hebben we natuurlijk allemaal digitale verkoopsites. Maar toen de tijd hadden we nog een echte krant in Lelystad. Privé na privé. En dan kon je daar, of particulier, kon je daar een advertentie inzetten van iets wat je te koop aanbood. Een kast, of een auto, of een fiets, of een bel, weet ik het. Maar het werd allemaal aangeboden en die krant werd dan huis aan huis gratis verspreid allemaal. Nou, ik liep dat ook, die krant, in 1982. En ik kocht van dat geld, kocht ik die maand een album. Want ja, de albums waren 23, 24, 25 gulden toen de tijd. En toen ging je nog naar de platenwinkel en dan ging je hem eerst luisteren met van die horentjes aan je oor. Nou ja, kent het allemaal, denk ik nog wel. En dan uiteindelijk kocht je hem dan en dan betaalde je gewoon contant. Ja, dat was ook de tijd van contant geld betalen. Tegenwoordig hou je je telefoon even op de pinapparaat en dan ping, dan is die betaald. Nou, wat een tijd allemaal. Maar goed, we praten over 1982. Toen was de wereld natuurlijk een beetje bleu nog. We waren niet zoveel gewend. Hey Marik, bedankt je voor het luisteren. Ik ben er volgende week weer. Even na 4 uur voor het ene laatste uurtje met Niklas Alexander. Ik wens je nog een hele fijne zondag. Geniet van het mooie weer nog. En graag tot volgende week. En veel plezier bij René Pol met dat laatste uurtje van die Classic Sunday.
1: You see.

0: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie-expertisecentrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
3: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
2: 5:00. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In een restaurant in Werkendam in Noord-Brabant was gisteravond een grote vechtpartij. In de zaak zijn vernielingen aangericht. Volgens een medewerker werden er fakkels, vuurwerk, een fiets en stoelen gegooid. Eén persoon raakte gewond. Waarschijnlijk waren er supportersgroepen van twee amateurclubs bij betrokken. Eerder op de dag waren er ongeregeldheden na de wedstrijd tussen Kozakken Boys 3 uit Werkendam en ZVV Pelikaan 6 uit Zwijndrecht. De politie moest toen ingrijpen om de rust te herstellen. Het kabinet wil Europese ontwikkelingshulp aan Sierra Leone blokkeren omdat het niet opschiet met de uitlevering van drugscrimineel Jos Leidekkers. Dat zei justitieminister Van Wil in Buitenhof. Volgens hem levert diplomatieke druk te weinig op. Van Wil noemt de arrestatie van Bolle Jos een van zijn grootste prioriteiten. De crimineel is in Nederland en België tot zeker 80 jaar cel veroordeeld voor drugshandel. Door de warmte zijn bij hardloopevenementen mensen onwel geworden. Zowel in Amersfoort als Utrecht moest iemand worden gereanimeerd. In Groningen zijn twee deelnemers van de marathon naar het ziekenhuis gebracht. Vijf anderen werden ter plekke behandeld. Ambulances uit Drenthe en Overijssel werden opgeroepen om te helpen. De gemeente Zundert heeft een bijeenkomst georganiseerd voor inwoners na een dodelijk incident gisteravond. Iemand was uit een luchtballon gesprongen. Het lichaam werd gevonden in de achtertuin van een woning midden in een woonwijk. De ballonvaarder had de hulpdiensten gewaarschuwd. De bijeenkomst is volgens de burgemeester opgezet omdat veel mensen het incident zagen gebeuren. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het oosten zijn er buien met kans op onweer. Van west naar oost is het 19 tot 25 graden. Vanavond trekken de buien weg. Morgen geregeld zon. Landinwaarts kan een bui vallen. Het wordt opnieuw maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemiddag. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

En met ABC All of My Heart openden we dit laatste uurtje van de Classic Sunday hier op Radio Lelystad. En wat gaan wij doen in dat laatste uurtje? Ik heb een mooie vinylofiel van Nederlandse bodem. De enige echte ska-band die wij ooit gehad hebben natuurlijk in het Nederlandstalige. En ik heb een hele mooie ATT en die komt uit 2026. En is ook van Nederlandse bodem. Maar nu eerst terug naar 1970. Dit is Charlie Wright en de Watts 103rd Street Rhythm Band met Express Yourself.

0: Je hoorde het al, 1968 was het jaar van The Hollies en Listen to Me. Blik op de klok zegt dat het de hoogste tijd is voor...
1: De Vinylofiel.
0: Macho is geschreven door Henny Vrienten en geproduceerd door de band zelf. Het is een ska-nummer waarin de mannelijke liedverteller zegt... dat hij meer een connectie heeft met vrouwen dan met mannen. In het refrein wordt zelfs gewenst dat hij een vrouw zou zijn. Het lied werd gemaakt vlak voor de periode dat de bandleden... voor de eerste keer uit elkaar gingen. Hierdoor stopten ze ook met het album maken... waar Macho ook op zou hebben gestaan.

tegen de platenkast, rolt er wat uit. Gaan we het schoonmaken, gooien we het op de platenspeler. Heb je een suggestie? Zet het even op de mail. ClassicSunday@radiolelystad.nl. Neem ik je nu mee naar 1999. Dit is Fastball, Out of My Head.

afgelopen vrijdag ook kunnen horen in de Classic Sunday Sneak Peek. En dat was een kleine knipoog naar een van de presentatoren van Luidje Weekend In. Nu nog eentje. Love Has the Power uit 1990 van Toto. Duurt 6,5 minuut. Is een pracht van een nummer. Was eigenlijk een beetje de comeback van de band. Zometeen na het nieuws weer verkeer, waterstanden, obligatienieuws. Nog gewoon een half uur hele fijne muziek.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie Expertise Centrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren uit radiolelystad.nl.
3: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
4: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
5: Zondag, tijd voor het weekoverzicht van het Lelystadse nieuws. De Brabantse PVV heeft een rechtbanktekening van de broers van de vermoorde Ryan Al-Najjar bewerkt en gebruikt in het debat over AZC's. Hun gezichten werden grimmig gemaakt en in een filmpje op Instagram gezet, met de mededeling dat je zulke mensen niet bijvoorbeeld tegenover een schoolplein wil. De gemeente gaat een stuk grond aan de Zuiderzeelaan verkopen aan de Osmanli Kami Moskee. Het gaat om bijna 900 vierkante meter. Die wordt verkocht voor een bedrag van ruim 110.000 euro. De moskee wil graag uitbreiden. Ongeveer 330 vierkante meter is bedoeld voor ruimtes aan het huidige moskeegebouw voor maatschappelijke buurtactiviteiten. Zo'n 567 vierkante meter is bedoeld voor extra parkeerplaatsen. Leefbaar Lelystad en Mooi Lelystad willen weten hoe het staat met het thuisonderwijs in de stad. Onderwijs dus aan kinderen die om wat voor reden niet naar school gaan en met toestemming thuis les krijgen van bijvoorbeeld hun ouders. Aanleiding is het besluit van de gemeente Den Haag daar een einde aan te maken na een uitspraak van de Hoge Raad. Het stuk Dronterweg tussen de brug over de Lage Vaart en de rotonde met de Oostranddreef is vanaf donderdag 4 juni tot donderdagavond 11 juni dicht wegens werkzaamheden. De Oostranddreef is dan weer helemaal open, zodat die voor de omleiding richting Dronten kan worden gebruikt, belooft de gemeente. Verkeer tussen Lelystad en Enkhuizen moet rekening houden met een afsluiting van de Houtripdijk, de dijk Lelystad-Enkhuizen, op de volgende avonden. Woensdag 3, donderdag 4 en vrijdag 5 juni. Tussen 8 uur 's avonds en 6 uur 's morgens voeren Rijkswaterstaat en de provincie onderhoud uit. Wethouder Sjaak Kruis wil geen tweede periode. Nu het formatieproces loopt, zie ik uitstekende kandidaten klaarstaan om het bestuurlijke werk voor te zetten. En dat kunnen ze heel goed zonder deze bijna 69-jarige pensionado, zegt hij.
4: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
6: Het is vandaag licht veranderlijk in Lelystad. Wolkenvelden trekken over, er kan een paar buien voorkomen. De zon is er ook van tijd tot tijd bij. Met vanmiddag 22 graden en een zwakke noordwestenwind is het een prima lentedag. Morgen start de meteorologische zomer. Het is best aardig nog, met van tijd tot tijd zon. Aan de temperatuur verandert niet veel, het wordt 22 graden. Vanaf dinsdag gaat het bergafwaarts met de zomer. Het wordt wisselvallig met een aantal buien. De zon is er soms ook nog bij. Daarbij wordt het langzaamaan minder warm. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
4: Verkeersinformatie.
7: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Rendezvous 602 UK uit 1979 opende het laatste half uurtje van deze Classic Sunday hier op Radio Lelystad. Ik heb nog een pak een beet 25 minuten hele fijne muziek. Waaronder, zoals gezegd, de ATT uit 2026. En wat hebben we nog meer? Even kijken in het lijstje. Buffalo Springfield komt ook nog voorbij. Dat is dan 1967. Maar nu eerst 1989. Rooms on Fire. Dit is

0: En de speeltuin van Marco Borsato brengt ons bij...
1: De albumtoptrack.
0: 24 Hours is het derde studioalbum van de Haagse popformatie Sommieu. De plaat is een ambitieus conceptalbum dat muzikaal één volledige dag bestrijkt. Van

Volgende week doen we gewoon weer een nieuwe greep in het grote archief van Radio Lelystad. Kijken waar we een mooie ATT van kunnen pakken. Oftewel een album toptrack. Neem ik je nu mee naar 1973. Summer, the first time. Dit is Bobby Goldsboro. Was a

0: Goedemiddag, dit is de Classic Sunday met René Pol.
1: Radio Lelystad. 1967.

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststofkozijnen. Ook voor kunststofdeuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
3: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie-expertisecentrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
4: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
5: Zes uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
6: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bij een explosie in het noordoosten van Myanmar zijn meer dan 45 mensen omgekomen, onder wie 6 kinderen. De ontploffing zou zijn veroorzaakt door explosieven voor de mijnbouw die in een gebouw lagen opgeslagen. Door de explosie raakten in totaal mogelijk meer dan 100 huizen beschadigd. Het gebied dat op 3 kilometer van de Chinese grens ligt staat onder controle van een etnische groepering die strijdt tegen de centrale regering van Myanmar. In Rotterdam is iemand omgekomen bij een brand in een huis in de wijk Feyenoord. Het lichaam werd gevonden nadat de brandweer het zijn brandmeester had gegeven. De oorzaak is volgens de politie nog niet duidelijk. De brand begon buiten en woedde daarna in het dak en een spouwmuur van de woning. Daarbij stortte ook een deel van de achtergevel in. Tientallen omliggende panden werden ontruimd omdat er gevaar was dat de brand in Rotterdam zou overslaan. Minister Velbrief gaat de komende dagen in de Tweede Kamer praten over een soort sociaal akkoord voor de arbeidsmarkt en economie, zei hij in tv-programma Buitenhof. Daarbij wil hij vooral kijken naar oplossingen en het nog niet over geld hebben. Omdat de coalitie in de Kamer geen meerderheid heeft, is de steun van oppositiepartijen nodig. Donderdag debatteert de Kamer over de vastgelopen gesprekken met de vakbonden over sociale zekerheid. De bonden eisen dat de plannen voor een versobering van de WW en WIA-uitkeringen helemaal van tafel gaan. In Werkendam is gisteravond een horecazaak vernield, waarschijnlijk door voetbalsupporters van amateurclubs. In het restaurant werd volgens een medewerker gegooid met vuurwerk, fakkels, stoelen en een fiets. De ruzie tussen de fans was waarschijnlijk ontstaan bij de finale van de districtsbeker die gistermiddag werd gehouden. Het weer, de buien in het oosten trekken de komende uren weg. Vanavond en vannacht blijft het vrijwel overal droog. Morgen eerst veel zon, later wat meer bewolking. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Zeven uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu noemt de bezetting van een strategisch belangrijk kasteel in het zuiden van Libanon een belangrijke overwinning in de strijd tegen Hezbollah. De inname van het fort volgt na dagen van Israëlische aanvallen in de omgeving. Het is voor het eerst sinds het jaar 2000 dat Israël het fort bezet. Israël bezet steeds meer gebied in Libanon en zegt dat dat nodig is om Hezbollah te verslaan. Frankrijk spreekt van een schending van het internationaal recht en wil een spoedzitting van de VN-veiligheidsraad. Bij een explosie in het noordoosten van Myanmar zijn meer dan 55 mensen omgekomen, onder wie 6 kinderen. De ontploffing zou zijn veroorzaakt door explosieven voor de mijnbouw die in een gebouw waren opgeslagen. Door de explosie raakten in totaal mogelijk meer dan 100 huizen beschadigd. Het gebied, dat op 3 kilometer van de Chinese grens ligt, staat onder controle van een etnische groepering die strijdt tegen de centrale regering van Myanmar. In Rotterdam is iemand omgekomen bij een brand in een huis in de wijk Feyenoord. Het lichaam werd gevonden nadat het zijn brandmeester was gegeven. De oorzaak is volgens de politie nog niet duidelijk. De brand begon buiten en woedde daarna in het dak en een spouwmuur van de woning. Daarbij stortte ook een deel van de achtergevel in. Tientallen omliggende panden werden ontruimd omdat het gevaar bestond dat de brand zou overslaan. Het is tennisser Jesper de Jong niet gelukt om de kwartfinale te bereiken op Roland Garros. Hij verloor in de 8e finale in 3 sets van de Duitse Zverev, nummer 3 van de wereld. Daardoor zijn alle Nederlanders in het enkelspel uitgeschakeld. Zverev wordt gezien als een van de favorieten bij het toernooi in Parijs. Het weer. De buien in het oosten trekken de komende uren weg. En vannacht blijft het vrijwel overal droog. Morgen eerst veel zon, later wat meer bewolking. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Israëlische bezetting van een kasteel in het zuiden van Libanon is strategisch belangrijk, zegt premier Netanyahu. Hij noemt het een beslissende wending in de strijd tegen Hezbollah. Israël bezet steeds meer gebied in Zuid-Libanon, waardoor een groeiend aantal inwoners moet vertrekken. Zware regenbuien hebben in het oosten van het land tot overlast geleid. In Enschede sloot de politie een tunnel af die was ondergelopen door de regen. Verkeer moet daar voorlopig omrijden. In Almelo is de bliksem ingeslagen in een huis. Daardoor ontstond schade aan het dak en de schoorsteen. In de omgeving viel de stroom uit. Bij een explosie in Myanmar zijn 55 mensen omgekomen, onder wie 6 kinderen. De ontploffing was in een gebouw waar waarschijnlijk explosieven voor de mijnbouw lagen opgeslagen. Meer dan 100 huizen zouden zijn beschadigd. De explosie was niet ver van de grens met China. De oorzaak wordt nog onderzocht. De Giro d'Italia is gewonnen door Jonas Vingegaard. Het is voor het eerst dat de Deen de wielerronde op zijn naam schrijft. Hij won deze editie 5 etappes. Vingegaard staat nu in het lijstje met 7 andere renners die alle 3 de grote rondes hebben gewonnen. De laatste etappe van de Giro werd gewonnen door de Italiaan Jonathan Milan. Hij was in de straten van Rome de snelste in de massasprint. Dylan Groenewegen werd 4e. Het is tennisser Jesper de Jong niet gelukt om de kwartfinales te bereiken op Roland Garros. Hij verloor in zijn 8e finale in 3 sets van de Duitse Zverev, de nummer 3 van de wereld. Daardoor zijn nu alle Nederlanders in het enkelspel uitgeschakeld. Zverev wordt gezien als een van de favorieten bij het toernooi in Parijs. Het weer. Op een lokale bui na blijft het droog. Vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. Morgen begint zonnig, later volgen stapelwolken en een enkele bui. Het wordt dan 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Radio 1 Plus. Via alle providers en radioredistad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Zware regenbuien hebben in het oosten van het land tot overlast geleid. In Enschede heeft de politie een tunnel afgesloten die was ondergelopen door de regen. Verkeer moet daar voorlopig omrijden. In Almelo is de bliksem ingeslagen in een huis. Daar ontstond schade aan het dak en de schoorsteen. In de omgeving viel de stroom uit. In Hengelo waaide een boom tegen een gebouw. Over schade is nog niet bekend. Hamburg gaat zich niet kandidaat stellen voor het organiseren van de Olympische en Paralympische Spelen. Inwoners hebben in een referendum tegen het plan gestemd. 11 jaar geleden gebeurde dat ook al eens. De vraag was dit keer of de Duitse stad zich kandidaat moest stellen van de Spelen van 2036, 2040 of 2044. De Duitse Olympische Sportbond heeft nu nog de keuze uit 3 locaties: Berlijn, München en Keulen en omgeving. In september wordt bepaald welke locatie wordt aangedragen bij het Internationaal Olympisch Comité. De Israëlische bezetting van een kasteel in het zuiden van Libanon is een belangrijke overwinning, zegt premier Netanyahu, en noemt het een beslissende wending in de strijd tegen Hezbollah. Het is voor het eerst in 26 jaar dat Israël zo diep Libanon is binnengedrongen. Door de bezetting moeten steeds meer inwoners vertrekken. Bij een woningbrand in de Rotterdamse wijk Feyenoord is iemand om het leven gekomen. De brandweer vond het lichaam toen het vuur geblust was. Door de brand stortte ook een deel van de achtergevel van het huis in. De oorzaak is volgens de politie nog niet duidelijk. Het is tennisser Jesper de Jong niet gelukt om de kwartfinales te bereiken op Roland Garros. Hij verloor in zijn 8e finale in 3 sets van de Duitser Zverev, de nummer 3 van de wereld. Daardoor zijn nu alle Nederlanders in het enkelspel uitgeschakeld. Het weer op een lokale bui na blijft het droog. Vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. Morgen begint zonnig, later volgen stapelwolken en een enkele bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. Hamburg gaat zich niet kandidaat stellen voor het organiseren van de Olympische en Paralympische Spelen. Inwoners hebben in een referendum tegen het plan gestemd. 11 jaar geleden gebeurde dat ook al eens. De vraag was dit keer of de Duitse stad zich kandidaat moest stellen voor de Spelen van 2036, 2040 of 2044. De Duitse Olympische Sportbond wil graag de Spelen organiseren en heeft nu nog de keuze uit 3 locaties. Berlijn, München en Keulen en omgeving. In september wordt bepaald welke locatie wordt aangedragen bij het Internationaal Olympisch Comité. Bij een explosie in Myanmar zijn volgens de BBC 55 mensen omgekomen, onder wie meerdere kinderen. De ontploffing was in een gebouw waar waarschijnlijk explosieven voor de mijnbouw lagen opgeslagen. De explosie was niet ver van de grens met China. De oorzaak wordt nog onderzocht. De Giro d'Italia is gewonnen door Jonas Vingegaard. Het is voor het eerst dat de Deen de wielerronde op zijn naam schrijft. Hij won deze editie 5 etappes. Vingegaard staat nu in een lijstje met 7 andere renners... die alle 3 de grote rondes hebben gewonnen. De laatste etappe van de Giro werd gewonnen door de Italiaan Jonathan Milan. Het weer. Vannacht blijft het overal droog. Het koelt af naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst zonnig, later meer stapelwolken en ook een enkele bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM. De hele dag dichtbij,
2: Radio Lelystad. Kom, zijn we klaar voor jongens? Dan gaan we, hè?
3: Ja,
2: zijn
3: we klaar.
2: Ja, hoor, dat is gezellig, hè?
4: Je muziektherapie begint nu.

0: Veertigers waren ze het in 2003. En ze kwamen ermee op 1-19 weken genoteerd in de enige echte in Nederland. Nena en Kim Wilde met Any Place, Anywhere, Anytime. Hartelijk welkom bij sessie 593.
1: Muziektherapie.
0: En in deze sessie onder meer een wondermooi nummer van de legendarische Nederpopper. Kort voor natuurlijk de schaap voor. Een trio reuze live in een gelegenheidsformatie. Dat is natuurlijk popnieuws. De tune van een Bondfilm, maar dan anders. En nu eerst muziek uit 1983.
1: Muziektherapie met René van den Abelen.

Nummer 1 in de Billboardlijst. En in IJsland vonden ze hem net zo mooi. Daar kwam hij ook op de hoogste plaats. In Nederland op 2, Vlaanderen op 3. IOU van Freeze. Graham Nash, inmiddels ruim in de 80 en nog altijd actief. Weer een nieuwe tour aangekondigd. We gaan even terug naar een heel andere periode met hem. 1964.

Twee klassieke albums van Doobie Brothers komen in zo'n beetje de best mogelijke kwaliteit opnieuw uit. The Captain and Me en What Were Once Vices Are Now Habits verschijnen op 180 grams 45 toeren dubbel LP's en als hybride super audio CD-versie. Iron Maiden is begonnen aan de Run For Your Lives World Tour 2026. De aftrap vond plaats in Athene, waar onder meer nummers werden gespeeld van het debuutalbum uit 1980. Slechte week was het voor grote saxofoniste Dick Perry, die onder meer te horen is op verschillende regelrechte Pink Floyd klassiekers als Money, As in Them en Shine On Your Crazy Diamonds, overleed op zijn 83ste. En jazzgigant Sonny Rollins, van onder heel veel meer Waiting On A Friend van de Stones, werd 95. Paul McCartney zou graag een postuum duet met Prince opnemen. De ex-Beatle hoorde pas een paar jaar geleden dat Prince Long and Winding Road een paar keer live had gecoverd. En er ziet mogelijkheden om daarmee aan de slag te gaan.

Prince live in Monaco op 13 augustus 2009. Nou, of dat er nu echt van gaat komen, het is natuurlijk afwachten. Hij maakt al ongeveer een halve eeuw muziek, maar in oktober verschijnt zijn eerste soloalbum, Dirty Food Lane, van sleetgitarist Dave Hill. Door een erg autobiografische langspeler, die wordt geproduceerd door Django Holder, de zoon van sleetzanger Noddy Holder. It must be true, 'cause I heard it on the radio. It must be true, it must be true. 1973.

0: Thank you so much. You're great. I love you.
1: Daverend goede live uitvoering van China Grove. Origineel staat op The Captain and Me. En binnenkort hoor je dat album dus in zo ongeveer de best mogelijke geluidskwaliteit. Nou, lekker toch. De Doobie Brothers in muziektherapie. En dan een juweeltje van eigen bodem.
2: Gouwe! Reis door de tijd, jij mag de pijn, mag Mozes kriebel.

0: Een eenzame reus in de Nederlandstalige popmuziek. Zo klonk hij in 66 van zijn tweede album Voor de Overlevende. Vrienden van vroeger. Je hoorde Boudewijn de Groot.
1: Willem, wat doet u nu?
2: Je knapt er echt van op, hè?
1: Muziektherapie met René van Lennabelen.

verschenen in januari van dit jaar. To Love Somebody, de radio edit van Holly Humberstone. Breaking Bad wordt door heel wat mensen gezien als de beste televisieserie ooit. En in die serie werd ook heel zorgvuldig gekeken naar welke muziek er zo af en toe hier en daar te horen was. Zoals bijvoorbeeld deze. Tommy James en de Chandelles uit 1969. Crystal Blue Persuasion.

Volgens mij is de mooiste van Tammy James en de Chandelles Crystal Blue Persuasion. De casting voor de nieuwe James Bond is blijkbaar onderweg, zal mij bedienen. We gaan terug naar een spoof uit 1967. Ook James Bond, maar dan anders.

De eerste keer dat ik ze live meemaakte was ergens midden jaren 70 in Scheveningen in het Circus Theater. En sindsdien ben ik ze blijven volgen. Prachtige muziek. Van het debuutalbum Camel, dat uit 1973 stamt, hoorde je Camel's Never Let Go. Wij verplaatsen de microfoon naar New York en we bladeren de kalender toch behoorlijk en terug naar 16 november 2012. De Dukes of September zijn bezig met een Rhythm Review Tour. De Dukes of September? Jawel, Donald Fagen, Michael McDonald en Buzz Gags.

0: Thank you. Nou, daar had ik best op de eerste rij willen zitten. Tweede rij, desnoods ook nog wel. The Dukes of September, Reeling in the Years, in New York opgenomen destijds. Zo'n 14 jaar geleden alweer.
1: Muziektherapie, dat radio die je vriend is.
0: Adamo. Hij verkocht ruim 100 miljoen albums en singles, was populair tot in Rusland toe. Inmiddels is de man 82, maar hij treedt nog altijd op. Dit week eindigt bijvoorbeeld in Quebec. En in juni staan er nog wat optredens in België op het programma. Dit was hij in 1973.

0: Heb jij hem nog gezien destijds bij Willem Duis? Adamo en Crazy Lou.
1: Kwart voor.
2: The Beatles.
1: The Fab Four.
0: In 1965 verschenen zowel het album als de single als de bioscoopfilm Help van de Beatles. In 2007 kwam de Purple Chick Deluxe Edition van het album op de markt. Daarvan take 9 van Help.
3: 9.

Jordy, 1972, met zanger Brian Johnson, die later naar AC/DC ging. In Vlaanderen kwam hij op 6, Nederland noteerde die niet. All Because of You. Sessie 593 van Muziektherapie loopt zo'n beetje op zijn end. Mijn naam is René van der Labelen. Wat mij betreft graag tot volgende week maar weer.

0: Op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad. 11 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. De Israëlische bezetting van een kasteel in het zuiden van Libanon is een belangrijke overwinning, zegt premier Netanyahu. Hij noemt het een beslissende wending in de strijd tegen Hezbollah. Het is voor het eerst in 26 jaar dat Israël zo diep Libanon is binnengedrongen. Door de bezetting moeten steeds meer inwoners vertrekken. In Parijs is voetbalclub Paris Saint-Germain gehuldigd na het winnen van de Champions League. In de finale werd gisteren Arsenal verslagen. De spelers en trainers maakten een ereronde bij de Eiffeltoren en werden door president Macron ontvangen in zijn ambtswoning. Daarna werden ze door tienduizenden mensen toegejuicht in het stadion. Macron verwees bij de huldiging naar de rellen van gisteravond in Parijs en andere Franse steden. Daarbij werden honderden mensen aangehouden. Macron zei dat het geweld moet stoppen en dat de relschoppers hard worden aangepakt. Inwoners van Hamburg hebben in een referendum tegen de organisatie van de Olympische Spelen gestemd. Het gaat om de Spelen van 2036, 2040 of 2044. 11 jaar geleden stemden de inwoners van Hamburg ook al tegen de organisatie van de Spelen van 2024. Die werden uiteindelijk in Parijs gehouden. Het weer. Vannacht blijft het overal droog. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Middernacht. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. De Israëlische premier Netanyahu noemt de bezetting van een strategisch belangrijk kasteel in het zuiden van Libanon een belangrijke overwinning in de strijd tegen Hezbollah. De inname van het fort volgt na dagen van Israëlische aanvallen in de omgeving. Het is voor het eerst in 26 jaar dat Israël zo diep Libanon is binnengedrongen. Door de bezetting moeten steeds meer inwoners vertrekken. In Parijs is voetbalclub Paris Saint-Germain gehuldigd na het winnen van de Champions League. In de finale werd zaterdag Arsenal verslagen. De spelers en trainers maakten een ereronde bij de Eiffeltoren en werden door president Macron ontvangen in zijn ambtswoning. Daarna werden ze door tienduizenden mensen toegejuicht in het stadion. Macron verwees bij de huldiging naar de rellen van zaterdagavond in Parijs en andere Franse steden. Daarbij werden honderden arrestaties verricht. Macron zei dat het geweld moet stoppen en dat de relschoppers hard worden aangepakt. Discuswerper Ruben Rolvink heeft een dag na het verbeteren van het Nederlands record zijn eigen record gebroken. Bij wedstrijden in het Amerikaanse Ramona gooide hij de discus naar een afstand van 71,22 meter. Een dag eerder had hij het Nederlands record nog aangescherpt tot 70,23 meter. Rolvink is viervoudig Nederlands kampioen discuswerpen. Het weer. Vannacht blijft het overal droog. Het koelt af naar 11 tot 15 graden. Komende dag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Dit zijn Verschuren met het NOS-journaal. In Cuneo in Noord-Italië is een reddingsoperatie gaande om een man te bevrijden die vastzit in een grot. De 20-jarige man zou op 120 meter diepte zijn geraakt door een vallend rotsblok en ernstig gewond zijn aan zijn voet. Hij kan niet meer klimmen en moet door een specialistisch team worden gered. De operatie zal naar verwachting nog uren duren. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. De Israëlische premier Netanyahu noemt de bezetting van een strategisch belangrijk kasteel in het zuiden van Libanon een belangrijke overwinning in de strijd tegen Hezbollah. De inname van het fort volgt na dagen van Israëlische aanvallen in de omgeving. Het is voor het eerst in 26 jaar dat Israël het fort bezet. Israël bezet steeds meer gebied in Libanon en zegt dat dat nodig is om Hezbollah te verslaan. Frankrijk spreekt van een schending van het internationaal recht en wil een spoedzitting van de VN-veiligheidsraad. Dat gaat volgens persbureau AFP de komende dag gebeuren. En discuswerper Ruben Rolvink heeft een dag na het verbeteren van het Nederlands record zijn eigen record gebroken. Bij wedstrijden in het Amerikaanse Ramona gooide hij de discus naar een afstand van 71,22 meter. Een dag eerder had hij het Nederlands record nog aangescherpt tot 70,23 meter. Rolvink is viervoudig Nederlands kampioen discuswerpen. Het weer, vannacht blijft het overal droog. Het koelt af naar 11 tot 15 graden. Komende dag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Twee uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een aanrijding op de A4 vlakbij de grens met België is iemand overleden. Wat er precies is gebeurd is niet bekendgemaakt. De politie doet onderzoek en zegt de komende dag meer informatie te geven over het ongeval. De weg is gedeeltelijk afgesloten tussen knooppunt Markiezaat en Zandvliet in België. En ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is dicht. De afsluitingen zullen naar verwachting nog enkele uren duren. Op de weg worden schermen geplaatst in verband met het onderzoek. In Cuneo in Noord-Italië is een reddingsoperatie gaande om een man te bevrijden die vastzit in een grot. De 20-jarige man zou op 120 meter diepte zijn geraakt door een afgebroken rotsblok en ernstig gewond zijn aan zijn voet. Hij kan niet meer klimmen en moet door een specialistisch team worden bevrijd. Reddingswerkers moeten een doorgang op enkele plekken verbreden om de man te kunnen evacueren. De operatie zal naar verwachting nog uren duren. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. De Braziliaan João Fonseca heeft op Roland Garros voor het eerst de kwartfinales bereikt van een Grand Slam toernooi door de Noor Casper Ruud te verslaan. De 19-jarige Fonseca versloeg de tweevoudig finalist in 4 sets en neemt het nu op tegen de Tsjech Jakub Mensik. Nederlander Jesper de Jong verloor eerder op de dag in de 8e finales van de Duitser Alexander Zverev en ligt uit het toernooi. De Jong mocht meedoen aan het hoofdtoernooi door een afmelding nadat hij eerder was gestrand in de kwalificatie. Het weer, vannacht blijft het overal droog. Het is zo'n 11 tot 15 graden. Komende dag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.